0: drie uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. En dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil 5 miljard dollar aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Je luistert naar RTV Go. Tot na het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: land, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noordnieuws met Frits Hemmelkamp. Frits, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De brandweer is afgelopen nacht druk geweest met het koelen van een vat met chemische stoffen in Farmsum. Het vat dreigde te heet te worden en moest dus worden gekoeld. Het bedrijf kon het in de loop van de nacht weer overnemen van de brandweer. Kunstuitleen Kunstpunt in de huidige Oosterpoort in Groningen moet verhuizen. Door het renoveren van het pand is er, van de Oosterpoort moet dat natuurlijk zijn, is er geen ruimte meer voor de instelling. Een oud-international Sylvia Smit wordt hoofdtrainer van de vrouwen van FC Utrecht. Geboren knalster was al trainer van Jong FC Utrecht en tekent nu een contract voor 1 seizoen. En feest in Blaricum vandaag met een Gronings tintje. Want onze Imca Marina is vandaag jarig. Ze wordt 85 jaar, maar denk nou niet dat ze het rustig aan gaat doen.
3: Ik ga niet achter een geranium zitten, heb ik geen tijd voor.
2: En waarom zou je ook? Dat en meer straks om 6:30.
4: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, woensdagmorgen en voor velen al op weg naar een lang weekend.

0: Een dag waarop we pittige buien kunnen verwachten. Soms met hagel en onweer erbij, denkt Arma. Zo kruipt er voor de zon tussendoor met een meest matige zuidwestenwind. Wordt het 11 tot 13 graden. Het is half mei, mensen. Zeg in twee goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En Frits Emmelkamp ook goedemorgen.
2: Ja, nogmaals goedemorgen.
0: Je staat wel ver vooruit te kijken. Ergens lopen volgende week. Dan wordt het weer mooi weer.
3: Oh,
0: ja, ja. Het is nog ver weg en dat kan allemaal veranderen. Maar laten we ons daar maar aan vasthouden. Sergej, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook allemaal.
0: Ja, ja. Jij toch in het bijzonder. Imca Marina hoort net al. 85 staat een mooi verhaal over haar bij ons op de site. Maar jij hebt natuurlijk in haar achtergrondkoor gezeten.
1: Ja, zeker. We hebben heel veel met haar mogen beleven. Mooie optredens meegemaakt. Een hele bijzondere wereld ook mogen meemaken. En vandaag gaan we een feestje vieren.
0: Oh, je bent uitgenodigd?
1: Ik mag komen, ja.
0: Het was zo'n kringgesprek? Een kringverjaardag?
1: Nee, geen idee. Nee,
0: het is in Laar, hè? Groot feest, toch?
1: In haar stamkroeg, groot feest. En ik ben heel benieuwd wie er allemaal komen. Wij in ieder geval wel.
0: Nou ja, sterker nog, het feest van Imca Marina is al wekenlang onderwerp van allerlei showprogramma's. Omdat zowel Gerard Joling als Gordon zijn uitgenodigd.
1: Ja.
0: Dus jij gaat meemaken of die twee elkaar aan gaan kijken?
1: Nou, ik denk dat er inmiddels al heel wat feestjes of dingen zijn geweest waar ze toevallig ook allebei aanwezig waren. En dit is toevallig ergens zo opgepikt. Ja. Ja. Maar je moet je toch voorstellen, hè, wat voor leven heb je dan? Dat als je ergens naartoe gaat, dat het dan meteen in de media wordt besproken van, oh, dan gaat die en die zien, ik ben benieuwd, hoe gaat dat? En iedereen heeft er weer een mening over. Je gaat gewoon naar een verjaardag.
0: Dat is exact wat we nu over jou doen, trouwens.
3: Ja, ik wou zeggen. Ja. Maar je neemt wel even een microfoon mee, toch? We willen even horen hoe het daar is. Even
1: een sfeertje. Alles, stiekem op.
0: Ik wil in ieder geval wat leuke foto's van jou.
3: Ja, zeker.
0: Ja, met al die celebrities.
1: ik ga daar niet de fan uithalen.
0: Nee, hoeft ook niet. Nee?
3: Net als wethouder Hekking. Gewoon overal gewoon even bij gaan staan.
1: Tussen gaan staan.
0: Nou, ja, leuk.
1: Ja, ik zal de dia voorstelling laten zien.
0: Doe dat dia voorstelling even. Het is vandaag 13 mei. We hadden in de ochtendshow hier regelmatig laagvliegers van de dag. Soms van ver en soms van dichtbij. Gisteren een eentje in onze eigen provincie. Ik heb die weg nog even goed bekeken. De bovenweg in Grote Gast. Dat is van Doezen naar Zwaldeburen of de andere kant op. Dat gaat echt redelijk langs, min of meer, door Grote Gast. En daar reed iemand, een man van 37, je mag er 50, 111 kilometer per uur.
1: Ja.
0: Dat is best hard, hè?
3: Dat is best hard, ja.
0: Hij werd gelezen, hij was niet de enige die daar te hard reed. Ook iemand die 85 reed en iemand die 82 kilometer per uur reed. Maar met 111 ben je je rijbewijs wel kwijt.
1: Ja.
0: 13 mei, 19...

0: 80 op deze dag werd Feyenoord was landskampioen, had ook de beker gewonnen. Maar Johan Cruijff maakte toen bekend ermee te gaan stoppen. Ik moet dan altijd denken aan mijn opa bij dit verhaal. Mijn opa was een diehard Feyenoord-fan als Grunniger. En fan van Velocitas overigens. En dus verkondigde hij ook vaak dat Johan Cruijff eigenlijk niet zo goed kon voetballen. Want hij was Feyenoord-fan. Ja. Totdat Johan Cruijff bij Feyenoord kwam te voetballen natuurlijk. toen was hij de allerbeste. En dat klopte ook, want hij maakte Feyenoord en landskampioen en winnaar van de beker. Hij beëindigde zijn profloopbaan in 4. Hij was boos op Ajax en ging daarom uit de glamietigheid bij Feyenoord voetballen. Werd een jaar later trouwens trainer van Ajax. Dat zijn voor mij wel mooie herinneringen trouwens aan mijn opa.
1: Ja.
0: Op 13 mei in het jaar 2000, en dat staat dus nog redelijk helder voor de geest, hoewel het 26 jaar geleden is, was de vuurwerkramp van Enschede in de wijk Roombeek. Het werd een inferno door een explosie bij de vuurwerkopslagplaats van SA Fireworks. 177 ton vuurwerk ging de lucht in. 23 doden, 944 gewonden en 293 gezinnen werden dakloos. Het was op een avond van het Songfestival, weet ik nog. En halverwege dat Songfestival werd dat ineens onderbroken en werd het niet meer verder uitgezonden, want er was een ramp in Nederland. Het duurde een paar uur voor heel Nederland dat wist. Nou, we hebben er lang over nagesproken. Vandaag in 2000 was dat in het nieuws, de vuurwerkramp van Enschede. En zometeen hier in de ochtendploeg weer tijd voor een vroege vogel.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Kwart over zes, een vogel die wel een tijdje niet gesproken hebben. Want er is een heel klein stukje nieuw aan hem. Willem Elsen, vrachtwagenchauffeur, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Ja, dat vroege vogel was een beetje een vleugel aan.
0: Ja. Nou, het zat hem niet in de vleugel, het zat hem meer in de bein, hè?
2: Ja. Nee, ik heb een nieuw knietje. Dus dat, en ik ben daar heel erg blij mee.
0: Ja, hè? Was hij versleten, de knie?
2: Ja, hij was helemaal versleten. Tijdens de operatie, daar was ik bij, zeg maar. Die orthopedie heeft mij hem ook laten zien. En dat is... dat bord was echt helemaal weggesleten. En als gevolg daarvan had ik een beetje zijn kiezen achter mijn knieholte. En dat ding die, elke keer met inspanning vulde, dat ding zo. En dan kun je je been niet meer buigen. Dus dan moet je weer overstrekken. Dat was snel en dat is allemaal voorbij.
0: Dat was pijnlijk. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Maar de operatie dan, dat lijkt me ook niet een pretje.
2: Nou, dat was gezellig.
0: Oh, echt waar?
2: Serieus, ik kom naar die operatiezaal, ik zeg, kom, wat is die kous? Dan zegt die orthopeed, meneer Elsen, eerst even kijken hoe u verzekerd bent. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan zetten we de kachel even omhoog. En ik zou eerst ook een roesje krijgen. Dus wilt u een roesje? Zegt hij, vind je die gezellig hier? Dus, nou ja, ik zeg, nou, doe eens gek. Ik zeg, als ik het gek word, draait met het kraantje op en dan slaap je.
0: Ja,
2: dus natuurlijk. Ik heb alles meegemaakt. Die man heeft van alle laten zien, alle laten uitgelegd. De timmer in die knie. Dat timmerman weer vast.
0: Dat geluid.
2: Ja.
0: Ja. Zeg maar, en toen moest jij revalideren, neem ik aan. Rustig aandoen. Ik ken je alleen maar van dit soort gesprekken. Maar ik heb het gevoel dat je niet iemand bent die 10 weken lang stil kan zitten.
2: Nee, ik ben om 2:30 van de operatiezaal afgekomen. En om 5:30 stond ik weer op mijn beentjes. Dus dat gaat echt, als het kan, dan gaat het best vlot. En dan je mag ook lopen, wel met hulpmiddel natuurlijk. Met kruk dan of een rollator. Dus dat ging eigenlijk hartstikke goed.
0: Jawel, maar je hebt toch een tijd niet gewerkt?
2: Nee. Ik ben het 4 weken zo snel geweest. Ik zit nu ook op therapeutische basis. Maar mijn werkgever die zegt ook van, we moeten het wel een beetje afremmen. Ik wil al van alles willen.
0: Maar wel fijn om weer aan het werk te zijn, hè, Willem? Weer op de wagen te zitten?
2: Ja. Dus, mijn collega die heeft er heel goed op gepast. Zo hoort het weer. Hè. Dat is weer op een stekkie.
0: Het was lekker om hem thuis te zijn, maar nog lekkerder om weer in de wagen te zitten.
2: Ik ben 10 weken thuis geweest. En die 10 weken zijn voorbij geplopen. Ik weet niet waar ze gebleven zijn.
0: Dat is een goed teken.
2: Ja.
0: En hoe is het met de knie? Die kunnen lekker bewegen nu en zo?
2: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik ken niet alles gek. We zijn naar die ellende wat ik voor die tijd mee had. Ik had het eigenlijk gewoon veel eerder moeten doen. Maar mijn nieuwe kind, ik had er zoveel horrorverhaal over gehad. Gewoon dat het verkeerd ging. Dat een half jaar mee, dan zat het een jaar mee. En dan kon het nog niet goed lopen. Ik ben blij dat het allemaal zo verlopen is.
0: Dan zijn we blij met jou. Werk ze dan vandaag op therapeutische basis?
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, fijne dag, hè.
2: Eerst gelijk.
0: Doei.
2: Tot de volgende keer.
0: Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss. 5 voor 6:30. Een blik op het nieuws uit binnen- en buitenland in de ochtendploeg. Relschoppers hebben gisteravond brandende fakkels en vuurwerk richting de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gegooid. Daar ontstond brand in de struiken vlak voor het gebouw, zag deze verslaggever.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
0: Binnen waren alle asielzoekers en medewerkers aanwezig. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens de waarnemer burgemeester wel erg geschrokken. De relschoppers bekogelden ook de politie en hielden de brandweer tegen. Deze demonstrant stond erbij en keek ernaar.
2: Wat vindt u ervan?
3: Ja, dit vind ik niet leuk. Als je dat bedoelt. Het gedoe.
2: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
3: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
0: Premier Jette noemt het schandalig wat er gisteren is gebeurd. Ook in Apeldoorn en Den Haag verlieten demonstraties tegen de noodopvang voor vluchtelingen gisteren onrustig. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar daarvoor. Bijvoorbeeld als iemand zich verzet bij een arrestatie of als de politie ergens moet binnendringen. Ook zijn er volgens de politie meer demonstraties waar allerlei verschillende groepen aan meedoen.
4: Je hebt mensen die volkomen terecht, en dat is een groot goed, moeten wij ook beschermen, hun geluid willen laten horen ergens over. Maar er is ook een grote groep die daar aanwezig is met hele andere intenties. Het plegen van strafbare feiten, het vernielen van spullen of het gewoon het gerellen tegen de politie als doel aan zich. En dat is iets waar wij echt hard tegen op moeten treden. En daar moet ook maatschappelijk draagvlak voor zijn, vind ik.
0: Nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen het Groningse nieuws. Frits, wat zit daarin?
5: Knolster trots in Utrecht, want oud-international Sylvia Smit wordt hoofdtrainer van FC Utrecht Vrouwen.

0: de Noordfamilie. We are family, sister sledge. Het is 6:30. En hier is het nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De organisatie Kunstpunt in de stad Groningen moet op zoek naar een nieuwe locatie. Op de huidige plek komt straks de nieuwe zaal voor de klassieke muziek van de Oosterpoort. Toch heerst er niet alleen teleurstelling, vertelt directeur Lieselot van Damme.
2: Het biedt ook wel weer kansen. We hebben 40 jaar met heel veel plezier op deze plek gezeten. Maar ik denk ook dat een nieuwe plek weer nieuwe energie meebrengt. En ook weer misschien wat nieuwe allure, nieuw publiek. Dus dat we er voor nog meer Groningers kunnen zijn.
1: Met de verbouwing van de huidige Oosterpoort zijn de plannen voor een nieuwe concertzaal achter het hoofdstation definitief van de baan. De brandweer is gisteravond uitgerukt naar een chemisch bedrijf in Farmsum. Daar ontstond een chemische reactie in een vat met chemische stoffen. Het lukte de brandweer aanvankelijk niet om het vat te koelen. Dat lukte pas in de loop van de nacht. Het bedrijf heeft het incident daarna verder zelf afgehandeld. Oud-international Sylvia Smit wordt hoofdtrainer van FC Utrecht Vrouwen. De geboren knalster was trainer van Jong FC Utrecht en tekent nu een contract voor 1 seizoen. De 39-jarige Smit kroonde zich onlangs met het Jong Team als kampioen van de tweede divisie. In het persbericht van FC Utrecht zegt ze heel blij te zijn met deze stap en vol motivatie en vertrouwen naar het nieuwe seizoen te kijken. En zangeres Imca Marina wordt vandaag 85 jaar jong, zoals ze het zelf noemt. Vanavond wordt ze verrast met een groot feest. Nou ja, zo'n verrassing zal het niet zijn. Allemaal in haar stamkroeg in Laren. Er komen zo'n 200 gasten, waaronder onze eigen Groningse trots natuurlijk, Serge, die zal er ook bij zijn. Ter gelegenheid van haar verjaardag komt er een platenmaatschappij met een triple CD met 84 nummers uit haar oeuvre. Ook verschijnt er deze week een gloednieuwe single. Daarom zit het Imca Marina voorlopig ook zeker niet stil.
3: En ik weet niet wat andere mensen van 85 doen, maar ik ga niet achter een geranium zitten, daar heb ik geen tijd voor.
1: Nee, ze is nogal een begenadigd zangeres en even in de archieven gedoken, zo klonk dat ooit.

0: mooi dit.
1: Is wel even geleden al, wij zeggen.
0: Heet ze toen nog Hendrikje Bijl?
1: Ik heb geen flauw idee, maar dat komt in ieder geval van de Damsterwichter, toch, Sergej?
2: Ja, dat begon bij het kinderkoor, hè, van Appingedam.
0: Prachtig boy.
1: Dat en meer bij ons op de site, wou ik zeggen, en natuurlijk in de app.
3: Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
4: En zometeen aandacht voor het Songfestival. Gisteravond de halve finale. Ons lopend vuur ging er gisteren over. Groningen is niet echt fan, maar meer erover zometeen. En Harma met het weer. Waar je Groningen hoort.
5: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Pet Shop Boys en Domino Dancing.
1: Lopend vuur.
0: Gisteravond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nou, Israël, het veelbesproken Israël, waar ook Boegroep voor was, heeft zich geplaatst voor de finale, zoals verwacht. Ook België, begreep ik, heeft zich geplaatst. Ik heb niet gekeken, dat was mij te laat. En dat was niet verwacht van tevoren, want ze had van tevoren niet zo goed gezongen, deze mevrouw. Landen die er niet bij zijn in de finale: Portugal, Georgië, Montenegro, Estland en San Marino. Bij San Marino deed Boy George van de Culture Club kort mee. Ja, die had een soort cameo daar. Die mocht vier zinnetjes zingen.
2: Ja. Oh, ja.
0: Ja. Donderdag tweede halve finale, morgen dus. En dan zaterdag de finale. Ja, dat Songfestival. Nederland doet dus niet mee. Dat verhaal kennen we natuurlijk, hè. Omdat Israël al meedoet. Ook Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland doen niet mee. En het Songfestival is al lang niet meer het liedjesfestival wat het ooit was. Het is best politiek. Het was van de week een hele mooie andere tijden trouwens over op televisie. Over hoe het ooit een liedjesfestival was met Corrie Brok en Teddy Scholten. Ja. En in de loop der jaren toch ook vooral een politiek feest is geworden. Laten we stoppen met het Songfestival. Was ons lopend vuur? Nou, dat hebben we geweten gisteren.
2: Zeker te weten. Sierke die trapt af. Die zegt gewoon stoppen met het hele Songfestival. Het is een circus en het kost veel te veel geld. Ik kijk er in ieder geval nooit naar, schrijft hij. En ik heb ook het vermoeden dat Krienko zeker niet voor de buis zat. Hij zegt namelijk het Songfestival Freak Festival. Tussen alle idiote optredens ook nog wat onverstaanbare klanken die uit de kelen komen. Nou, het is niet aan hem besteed. Hij kijkt denk ik liever TV Noord. Thea van der Werf heeft ook gereageerd. Die zegt, ja, vroeger was het mooi. Toen werd het nog echt live gezongen. Had je een live orkest bij met de dirigent. En er werd ook veel meer in de eigen taal gezongen. Ja, als je kijkt hoe het er nu aan toe gaat, stop er dan maar mee. Waar wij vroeger naar keken, ja, dat is de laatste keer zeker wel 20 jaar geleden toen Finland won. Dan moeten we even opzoeken wanneer dat was.
0: Ja, toen ik denk dat Lordi was. Met dat, die mannen in Hard Rock Hallelujah.
3: Hard Rock Hallelujah. Wat een mooi nummer trouwens.
0: Ja, dat mooi, ja.
3: Ik vond het wel mooi.
0: Even kijken wat ik snel kan vinden hoor.
2: Toestanden. Gaan wij nog even verder met de reactie?
0: Ik heb sterker nog, ik heb het nu al gevonden.
2: Oh.
0: Ja, wil je even een stukje horen?
2: Ja hoor.
0: Echt gezellig. Allemaal die monsterpakken hadden ze aan.
2: Ja.
0: Er zit nog wel melodie in ook, eigenlijk. Ja. Niet zo'n gek liedje.
3: Nee, dat zeg ik. Best een leuk nummer, dit.
2: Wel pas als je mee wilt zingen.
0: Ja, dat wel, ja. Dat gaan we vroegochtend niet doen, nee.
2: Nou, Ineke Knapper heeft het allemaal gemist, want die kijkt al jaren het Songfestival niet meer. Het heeft namelijk niets meer met zingen te maken, maar meer met de performance. En Gisela Greving zegt ook, ik vind dat we er gewoon mee moeten stoppen. Het kost klauwen met geld. De meeste liedjes zijn niet om aan te horen. Het is meer show en toestanden eromheen dan dat er echt mooi gezongen wordt. En het valt er ook op dat je van de meeste artiesten later helemaal nooit niks meer hoort. In ieder geval niet op de radio. En dat denkt Jan ook, want wie kent de winnaars nog van de afgelopen jaren? Maar de winnaars van de jaren 60, 70...
0: Duncan Lawrence, van Nederland gewonnen.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ga verder.
0: Nee, weet ik niet. Nee,
2: Loreen, toch ook?
0: Oh ja, Loreen. Ja, dat is wel een leuke artiest.
2: Daar hoor je nog af en toe wel eens wat.
0: Jawel, ja.
3: Was toch wel Conchita, was het toch ook?
0: Conchita Wurst.
3: De vrouw met de snor?
0: Baard, ja.
3: Baard, wat was het hier?
2: Ja, snor en baard.
0: Oké.
2: Ja, prachtig.
0: Maar heb jij een favoriete songfestivalliedje dan uit het verleden?
3: Nou, nee, niet echt.
0: Nee?
3: Nee.
0: Jij zegt, hé?
2: Ja, Teddy Scholten.
0: Een beetje?
2: Ja.
0: Ja? Ik heb deze, hoor.
2: Ja, die is ook geweldig.
0: 1977, ja.
2: En Maggie McNeil, toch, met Amsterdam.
0: Oh, dat was ook leuk.
2: Dat was ook zo'n festival.
0: Ja, zeker.
2: Dat is dat mijn favoriet.
3: Ja, dan kies ik voor de draaiorgel van Sieneke.
2: Nee, daar ga ik ook voor.
0: Zie je wel, is het toch leuk nog dat Songfestival van vroeger.
2: Ja. Ga terugkijken.
0: Ja, laten we stoppen met het Songfestival. Gisteren onze lopend vuur. Uiteindelijk was het oordeel redelijk vernietigend. 93% zei 1.

0: koningsgoud van deze week is van Falcon Hill. I can change anything. 7:45. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, voor de berichten die eraan komen valt het nu nog best mee, even naar buiten kijken.
1: Ja, dat klopt. Ja, het zonnetje is er nou op dit moment. Ja, dan zegt het er wel heel vriendelijk uit. Het is wel fris. Zo'n beetje vaag roden in de stad. Oranjebuurt, gisteren werd dikke 12, rode 5 mm is ervan. En op dit moment vrijwel onbewolkt. De barometer staat dus 9 mm. Visvliet, gisteren dikke 11 roden. Ja, helder, wat grondmist, draaiig roden. Een zwakke west-zuidwestenwind, er viel 2 mm. En een dikke millimeter viel erin, roodschaal 11 en avond groot werd gisteren met 6 uur zo'n beetje de zon. En op dit moment half bewolkt, 20 kilometer zicht en een dikke vaar en half groot. Nou, vanmiddag is er nog geregeld zon. Blijft beperkt tot een enkele bui en vanmiddag in volgende meer. Pittige bui, mogelijk met hoge onweer en windsteun. De wind zwakt tot motig, komt uit het zuidwesten met zo'n 11 tot 13 graden. Vanavond met vandaag minder buien, volker ook kloots, 5 tot 8 graden als minimum. Er zou wat nevel en mist kunnen ontstaan. En maar hemelvoortsdag trekken vooral in de muiden verspreid over de provincie buien. In de loop van de dag wordt het droger met volker en meer ruimte voor de zon. En de temperatuur dan 11 of 12 graden.
0: Ik zat eens even wat verder vooruit te kijken, Harma. En ik heb er geen verstand van. En jij wel. Maar dat lijkt er toch wel op de week, halverwege volgende week, wel weer de goede kant op gaan.
1: Ja, richting Pinksterweekend. Dat is toch over anderhalve week? Zucht het te gauw dus.
0: Oh, nou dan houden we dat vast. Gaan we niks meer aan veranderen dan.
1: Tot
0: over een uurtje.
1: Joe, hoi.
0: Ja, en zo meteen gaan we het hebben over initiatieven in de buurt. Dat hoorde ik gistermorgen al bij ons in de ochtendploeg. Daar komt budget voor als er iets bijzonders in jouw buurt of wijk georganiseerd gaat worden of veranderd kan worden. En wat zou dat voor jou dan kunnen zijn? Dat gaan we zo meteen horen. Nu Alizé. Moi, je

0: zitten.
1: Ja, inwoners van onze provincie en ook de Drentse gemeente Tinalo, Aanhunze en Noorderveld kunnen hun budget aanvragen voor initiatieven in hun wijk of dorp. Daar hoorde je gistermorgen al over hier in de Ochtendploeg. Geld is bedoeld voor eigen activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid of sociale cohesie in de buurt. Nou, een mooie vraag komt eruit voort. Wat kan er in jouw buurt nou verbeterd worden? Elwin Baas vroeg het op straat in Leek.
2: Wat zou u bij u in de straat of in de wijk verbeterd willen zien?
3: Een winkel dicht bij mij in de buurt. Er was altijd een supermarkt en die is weg en die mis ik.
4: Nou, de straat zeg maar, achter mij, daar rijden auto's best wel hard. Maar er staat al een flitspaal, maar daar houden auto's zich niet heel erg aan.
5: Ten eerste een weg, dan weg wel aan de beurt. Maar daar zit normale bult niet. En ze weten het wel, de steen met allemaal stuk, maar ze maken het niet.
2: En als het nou gaat bijvoorbeeld om saamhorigheid met de buren of met de rest van de mensen. Kan er wat georganiseerd worden, kan er wat komen om dat te verbeteren, vindt u?
3: Nou nee, ik heb het heel goed naar mijn zin. Ja, ik woon in een prachtig buurtje. Iedereen staat voor elkaar klaar. Maar het is niet dat we overdreven veel bij elkaar komen.
5: Wij hebben een buurdoenelle die klinkt aan de klok. We lopen allemaal bij elkaar. We versieten met elkaar. Ik wil zeggen, we drinken een borrel met elkaar. Nou, wat wil je nog meer?
2: Dus eigenlijk hebben jullie nooit zoveel nodig om dat te verbeteren?
5: Nee, echt niet.
4: Ik vind eigenlijk dat er bij ons in de buurt al best wel veel wordt georganiseerd. Voor jong en oud.
2: Maar wordt er allemaal georganiseerd dan bij jullie?
4: Nou, vooral voor de kinderen heel veel, zoals met de Pasen, dat ze paaseieren kunnen zoeken. Er worden ook wel buurtbarbecues, volgens mij ook wel georganiseerd door buren zelf.
3: Dat is misschien leuk, maar nee, dus dat hoeft van mij niet.
2: Heb je nog tips voor mensen die zeggen van nou, ik woon in een wat minder leefbare wijk?
4: Ik denk vooral in gesprek gaan met elkaar, dat heel belangrijk is. En nou ja, misschien toch wel mensen aan de mouw trekken van, goh, gaat het met je, heb je zin om wat te doen? Ik denk dat dat wel ontzettend helpt.
2: Als ik nou zeg van, nou, hier heb je 10.000 euro, kun je dan wat leuks met de buurt wat organiseren?
4: Oh, dat denk ik wel. Ik denk dat er genoeg input is.
5: Een barbecue, dat was niet verkeerd natuurlijk.
2: Ja, nog een artiest die moet optreden?
4: Heel kleine en zo, maar ik heb vooral kleine kinderen in mijn buurt en wat oudere mensen. Dus ik denk niet dat die echt naar Lil Kleine en Ronnie Flex en zo luisteren.
5: Hé, mijn barbecue met elkaar en dan lekker gezellig met elkaar doen, ja? En dat is het allerbeste. En geen ellende met elkaar.

Harry Styles, As It Was. Het is woensdag vandaag, 13 mei. Met morgen voor velen een vrije dag. Hemelvaartsdag is morgen. Misschien heb je ook wel een vrij weekend voor de boeg. Omdat komende vrijdag dan zo'n verplichte vrije dag is. Zometeen na 7 uur praten we verder over Hemelvaartsdag. Heb ik het over een snelle raceauto te koop in Drenthe. Dat allemaal straks. Nu Fiction Factory en Feels Like Heaven.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorold Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is Noordnieuws, Frits. Goedemorgen, Groningen heeft als tweede provincie van ons land een regenboogambassadeur. Herker van der Wij gaat zich inzetten voor de LHBTIQ-gemeenschap en hij heeft er nu al een goed gevoel over.
8: Ik heb me hier heel vrij gevoeld, heel welkom.
7: De brandweer in Farmsum is de hele nacht bezig geweest met het koelen van een vat met chemische stoffen. Die was door een chemische reactie opgewarmd en dreigde te heet te worden. Groningen heeft de politie gisteravond een man uit een brandende auto gehaald. De man is vervolgens aangehouden. Waarom is niet helemaal bekend. En Sylvia Smit wordt trainer van de vrouwen van FC Utrecht. De geboren knalster was al jeugdtrainer bij Utrecht en blijft daar dus. Dat en meer straks om 19:30.
9: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101BHV.nl in Groningen.
10: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
9: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101BHV.nl.
11: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
12: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg Groningen.
11: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
14: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, even inklokken. Met straks te koop een echte racewagen en een heel duur klokkie. En verder een nieuw lopend vuur. En nu muziek van de Jay Giles Band.
14: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
17: Goedemorgen, Edwin.

0: met een nietje in de buik. De Jack Isles Band en Centerfold. Het is woensdag vandaag. Het is 13 mei. En voor het weer hoef je het niet echt te doen. En nog een frisse start vandaag met het zonnetje erbij. Dat is nog lekker, maar er komen buien aan. Zeker in de middag kunnen die pittig zijn, zegt Harma. Met kans op onweer, hagel, harde windstoten. Bij een temperatuur van 11 tot 13 graden. Maar even doorbuiten, want het wordt uiteindelijk toch wel weer beter. Ergens in de loop van volgende week. Dan gaan we oprecht naar de Pinksteren nou. Misschien dat het zomaar mooi uit kan pakken. Ja, mocht je een beetje geld over hebben en liefhebber zijn van een auto, dat ben jij natuurlijk, Serge. Jij bent echt de autoliefhebber.
1: Het ligt eraan wat voor auto's, hè?
0: Nou ja, oldtimers, toch? Ben jij van?
1: Ja.
0: Ja. Nou, er staat er eentje op je te wachten in Veenoord. Bij het bedrijf van Robert Wagner. En die heeft daar een Mercedes Dieselstar Weltrecord auto staan. Kostte 1,5 ton.
1: Ah, nee, ja. Het is een diesel, dus ik laat hem even staan.
0: Het is best een bijzondere wagen, zegt hij, deze raceauto.
2: Er is er maar één van, en dat is deze. Uniek, dit is een recordauto met een dieselmotor, een turbodieselmotor, wat voor die tijd heel bijzonder was. Ik heb hem gevonden in een museum in Duitsland. De bouwer van deze auto had ook een museum. De man overleed en het museum werd opgedoekt en zo... was voor ons de kans om deze auto te kopen. Busch nam een chassis van een Formule 2 raceauto. Mercedes-Benz turbodiesel motor. Een 5-cylinder 3 liter diesel. Die motor werd getuned. 187 pk werd eruit gehaald. Wat immens was voor die tijd. 0 tot 100 in 5,6 seconden. De 1000 meter in 26 seconden. En natuurlijk als belangrijkste een topsnelheid van 253 km per uur. Wat voor die tijd enorm was.
0: Ja, nu ook nog trouwens, denk ik. Mijn bel je rijbewijs kwijt. 150.000 euro. En wat erbij wordt gezegd, heeft altijd binnengestaan met nauwelijks kilometer op de teller. Niet van een oud vrouwtje geweest, nee. Voor de rest. Ik heb wat foto's gezien bij onze collega's van RTV Drenthe, waar die dit verhaal vertelde. Het ziet er wel spectaculair uit. Het is echt zo'n raceauto, zoals je hem in de jaren 60 zou bouwen, dat het er nu uit zou zien, zeg maar.
3: Hij is wel een beetje hoekig, vind ik.
0: Ja, dat weer wel, ja. De Jetsons, zo, die zie je nog vroeger. Ken je die nog? Nou, ja. Die zouden een raceauto zo bouwen. Ja. Als je dan toch geld over hebt, de fans van Luxe Horloge zitten er al klaar voor. Zaterdag moet ik zeggen. Dan komt er een van de meest exclusieve merken ter wereld. Met een goedkoop model. Ik heb even uitgesproken hoe je dit uitspreekt. De Audemars Piguet.
3: Oh, kijk.
0: Die komen met klokjes van 28.000 euro. En die zijn nu een samenwerking aangegaan met een wat goedkoper merk uit Zwitserland. In New York zitten de mensen al in de rij om dat ding te gaan kopen. Ook in Amsterdam. En in Rotterdam en Leidschendam is zo'n ding te koop. Waarom je het zou willen hebben, weet ik niet. Maar voor 400 euro zou je daar dan zo'n toestel kunnen kopen. En dan heb je dus voor 400 euro een heel chic merk... om

0: Ja, het is wel gewoon de pauperversie dus eigenlijk.
1: Dat wel, ja. De berichten bij collega's van RTL is ook... liefhebbers kunnen maximaal 1 horloge per persoon kopen. Hm? Ja, dat denk ik sowieso wel.
0: Wat een beperking.
1: Ik snap dat sowieso niet. Dat je zoveel geld uitgeeft aan
0: horloge. Nee, en vaak zijn die horloges... Ik heb toevallig van het weekend voor een nieuwe gekeken. Die voor mij is namelijk met een sloop verdwenen. Maar die zijn heel groot en helemaal niet praktisch.
1: Nee,
0: de grote dure dingen.
1: En die worden gejat ook nog eens een keer. Je moet er mee uitkijken, ook als je er over straat mee loopt. Die wat zo...
2: Nou, mijn klokje was €400. Of 200, nee, 200 of €300, zoiets.
0: Oh ja,
2: daar loop ik al dik 10 jaar mee. Dus
1: nog veel geld wel.
2: Ja, dat is een cadeau van iedereen bij elkaar.
1: Oh, dat is leuk.
0: Ja. Loopt hij nog op tijd?
2: Jazeker.
0: Oké.
2: Af en toe een nieuw batterijtje, maar ja, goed, dan heb je wel kwaliteit. Dus dan gaat het op zich wel lang mee.
1: Ik heb zo eentje die gekoppeld is aan mijn telefoon.
2: Oh, een smartwatch.
1: Ja, zo'n ding. En waar je dus ook de stappen worden geteld. En je kunt berichtjes lezen als ze binnenkomen. Heb ik buiten niet zo heel veel aan. Want dan moet ik toch steeds de bril pakken om op een horloge te lezen. Wat een
2: maar je doet het wel helemaal mee.
1: Ja, ik heb daar lang over gewacht. Want ik vond het op gewacht om dat te doen. Want ik vond het eigenlijk ook best een flinke uitgave. Maar ja, uiteindelijk ben ik toch overstag gegaan. Het is wel handig inderdaad. Het houdt al veel bij. Ik vind het toch wel geinig om zo'n ding te hebben.
2: Ja.
1: En dan nog dit, want wij hebben dus best slecht weer, zou je kunnen zeggen, voor half mei. Hè. Het kan altijd slechter. In de Alpen namelijk, momenteel, sneeuwt het.
0: Oh.
1: Dan was het tot vorige week warm, zomers, 25 graden of meer. Maar gisteren is er al sneeuw gevallen, tot onder de 1200 meter hoogte. Winterslandschap, en ook de komende dagen blijft het daar sneeuwen.
0: Nou,
1: ja.
0: Handen langer laten, maar rijdt het vet.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Het is half mei. We zeggen deskundigen ook bij Weerplaza. Het is 20 jaar niet voorgekomen dat het in deze periode nog sneeuwt. Zeker gezien het feit dat het vorige week nog 25 graden was.
2: Als je ervan houdt, dan kun je er weer extra van genieten.
1: Jawel, ik vind sneeuw leuk. Maar wel in de winter.
2: Nou, blijf jij dan maar gezellig hier.
1: Ik kan heel erg genieten van dit moment. Ja. Dat het weer lente is, hoewel het niet warm is. Dat het buiten groen is. Heerlijk. Binnen is het lekker warm in de studio. Goedemorgen.

0: Arinioff en al die dingetjes. Het is woensdagochtend. Voor velen zal het een beetje aanvoelen als een soort van vrijdagochtend.
1: Lopend vuur.
0: Want morgen is het hemelvaartsdag en zijn veel Nederlanders vrij. En heel veel mensen zijn komende vrijdag dan ook vrij. Er zijn nogal wat CEO's waar dan een soort van verplichte vrije dag zelfs is op vrijdag. Dan heb je gewoon 4 dagen weekend. Best lekker.
2: Ongelooflijk, het kan allemaal maar.
3: Ja, zeg, verbinderij.
0: Toch is de betekenis ervan velen allang ontgaan. Waar staat Hemelvaartsdag eigenlijk voor? Nou, binnen het christendom wordt op Hemelvaartsdag herdacht dat Jezus naar God gaat, zijn Vader in de hemel. Dat gebeurt dan 40 dagen na zijn verrijzenis, die we dan vieren op eerste paasdag. Daar gaat dat dan om. Maar bij velen is die gedachte eigenlijk weg. Het is een
2: daarna
0: vrije dag.
2: Pinksteren.
0: Ja, dat volgt nog. Dat is de laatste in een serie vrije dagen die we voorlopig hebben.
2: Ja.
0: Geldt als een officiële feestdag in ons land. Niet een officiële vrije dag. Dat is per se al geregeld, maar over het algemeen zijn we wel vrij op dat soort dagen. Pasen, Pinksteren, Kerstmis. Dat is geen wettelijke regel daarvoor overigens. Maar er gaan ook stemmen op de laatste tijd om andere officiële vrije dagen in ons land te krijgen. Denk aan Bevrijdingsdag. Die discussie hebben we onlangs nog gevoerd. Of de dag van de arbeid. Waar heel veel landen om ons heen zijn dan vrij. Hè. Wij zijn eigenlijk het enige land samen met Denemarken waar we niet vrij zijn op 1 mei. Heeft ook met die historie van ons land te maken. En er zijn natuurlijk ook allerlei nieuwe dagen die er zijn gekomen. Waarvan mensen zeiden van met andere culturen. Die zeggen van nou, dit zouden we wel als vrije dag willen hebben. Zou je wel willen wisselen van officiële vrije dag? Daar gaat ons lopend vuur over. Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag.
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, ik ben meer een type van laat maar mooi zoals het nu is. Dan weet iedereen waar die aan toe is.
0: God.
2: Nou ja, daar ben ik
0: vastgeroest.
2: Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja, ik hou ervan. Nee, maar dat, daar kan je met alles wel denken van dit zou een vrije dag moeten zijn of dat. Ja.
0: Nou ja, Bevrijdingsdag is dan maar eens in de 5 jaar.
2: Ja, maar dan weten we dat toch, om de 5 jaar.
0: Ja, maar is dat niet voor ons? Hebben ze in de tijd waarin we nu leven een belangrijker dag om bij stil te staan dan Hemelvaartsdag?
3: Nou, premier Jette heeft ook wel aangekondigd dat hij daar serieus naar wil gaan kijken. Om daar echt een vrije dag van te maken.
0: Gaat hij alleen niet over, dat is natuurlijk het probleem. Dat moet per se al geregeld worden.
2: Gaat er naar kijken, dat is heel aardig.
0: Ja, nee, maar dan moet het in de CAO terechtkomen. En tussen werkgevers en werknemers afgesproken worden.
2: Nee, laat maar mooi zo.
0: Hemelvaartsdag is ook niet van bovenop gelegd. Dat we dat allemaal moeten. Dat zit in ons systeem en in de geschiedenis. Als jij het wil, Frits?
3: Hemelvaartsdag omwisselen voor iets anders?
0: Ja.
3: Nou ja, ik heb natuurlijk geen officiële vrije dag. Ik heb geen CAO. Ja, mijn vrouw is mijn CAO. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die dit willen. Ook omdat we natuurlijk een nieuwe samenleving krijgen. Een nieuwe samenstelling daarvan. Dus ik kan me voorstellen dat onze christelijke feestdagen misschien voor andere mensen weer wat minder waarde hebben, die liever een andere dag hebben.
0: Ik moet ook zeggen, ik zit niet helemaal op het pad van Sergej, maar ik vind het altijd wel een mooi rijtje. Je hebt Pasen, dan heb je een dag vrij, dan komt op een gegeven moment een paar weken later komt de Hemelvaart eraan.
3: Ja.
0: En dan weet je even later komt het Pinksterweekend, dan heb je een lekker lang weekend. Vind ik ook altijd wel fijn op een andere manier. Dus ik sta er een beetje dubbel in, moet ik zeggen. Maar de zin, mijn vrouw is mijn CAO, wil ik graag op een tegeltje. Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag.
2: Laat het ons weten hoe jij erover denkt. 050-3188-288. Bellen of appen, ik zit er helemaal klaar voor. En als je denkt van nou, ik heb er geen zin in, dan kan je ook even je reactie achterlaten via de Facebookpagina van Radio Noord. Ook daar is het lopend vuur terug te vinden.
0: En stemmen, zoals altijd, via rtvnoord.nl, dat is onze site, of de handige app. Download hem als je hem nog niet hebt. Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Daar is 30% van de stemmers het mee eens op dit moment.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen, mocht je net wakker zijn. We hebben het er vanochtend over gehad. Imca Marina is jarig. 85 geworden vandaag. Staat een mooi artikel op onze site over Imca Marina en alles wat ze gedaan heeft. We hebben het er ook over gehad dat Sergej heeft in haar achtergrondkoor gezongen, jarenlang. En is er vanmiddag bij. Je hebt allemaal celebrities die komen op het feest in Laren.
2: Moet nog een cadeautje hebben.
0: Ja? Nou, iemand appte net al, dreugenworst.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
0: Ja, dat is wel leuk, toch?
3: Heb je de smoking al klaarhangen?
2: Nee, het moet casual, geloof ik.
0: Oh.
2: Casual? Nou ja, hoe je je voelt, zo moet je gaan.
3: Oh, dan trek wel even iets aan dan.
2: Ja, ik trek wel wat leuk. Ik trek iets heel leuks aan.
0: Yo, je voelt.
2: Ja.
0: Ja, leuk man. Gordon en komt, Gerard Joling komt. Wim Kraam. Ja, ik ben echt zo benieuwd naar de verhalen van dat feest.
3: Ja, mag je introduceer me even? Volgens mij wilde iemand heel
0: graag mee. Ja, we gaan met z'n drieën als bedrijfsuitje.
2: Even videobellen daar. Ja.
0: Andere jarigen vandaag. B. Smaal, dus bijvoorbeeld de gunnige zanger, wordt 68. Marianne Vos, de wielrenster, die op haar 39ste nog steeds ontzettend hard kan fietsen. Ilse de Lange, 49. Maar ja, het is ook Songfestivalweek natuurlijk. En dus staan we even stil bij de 72ste verjaardag van drievoudig Songfestivalwinnaar, want dat is hij, Johnny Logan.

0: 72 geworden vandaag. Twee keer als zanger en één keer als schrijver van een liedje van deze Johnny Logan, het Eurovisie Songfestival. Zometeen om 19:30 krijgt het Groningse nieuws van Frits Hemmelkamp. Frits, wat zit erin?
1: Drenthe heeft er al één en Groningen nu ook.
2: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
3: Raamdecoratie op maat gemaakt.
4: Timpweg.
3: Eigen productie- en montagedienst.
4: Timpweg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
2: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
9: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
8: En voor de sta-opstoel van Toon.
10: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Het is precies 19:30, tijd voor het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Herke van der Wij is de eerste regenboogambassadeur van onze provincie. Van der Wij werd geboren in Friesland en woont momenteel in Utrecht. Toch heeft hij absoluut een band met Groningen.
13: Ik ben in Groningen volwassen geworden. Ik heb hier gewoond van mijn 20ste tot bijna mijn 35ste. En ik heb hier een hele fijne tijd gehad in de stad, maar ook in het omland. Ik heb me hier heel vrij gevoeld, heel welkom. En om nu iets terug te kunnen doen en bij te kunnen dragen op dit thema in deze provincie, dat vind ik eervol.
1: Groningen is de tweede provincie in ons land met zo'n ambassadeur. Eerder werd in Drenthe al een regenboogambassadeur aangesteld. De brandweer is gisteravond uitgerukt naar een chemisch bedrijf in Farmsum. Daar ontstond een chemische reactie in een vat met chemische stoffen. Lukte de brandweer afhankelijk niet om dat vat gekoeld te krijgen. Pas in de loop van de nacht liep de temperatuur terug. Het bedrijf gaat het incident verder zelf afhandelen. En aan de Palmenlaan in Groningen is gisteravond een auto in brand gevlogen. Toen agenten bij de auto aankwamen, bleek er nog iemand in te zitten. Slachtoffer is door agenten uit de auto gehaald en vervolgens aangehouden. Waarom dat is gebeurd is niet bekendgemaakt. Brandweer heeft het vuur geblust. En oud-international Sylvia Smit wordt hoofdtrainer van de vrouwen van FC Utrecht. De geboren kanaalster was trainer van jong FC Utrecht en tekent een nieuw contract voor 1 seizoen. De 39-jarige Smit kroonde zich onlangs met het jong team van Utrecht als kampioen van de tweede divisie. In een persbericht van FC Utrecht zegt ze heel blij te zijn met deze stap en vol motivatie en vertrouwen naar het nieuwe seizoen uit te kijken. Dat er weer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in
14: de app. Goede eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Amisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
4: is weer veel, hoor. En ze broezen de grond uit. De koningin de gruiten. Asperges. Bimenadi in Winschoon in Noordbrouck. Seumdong in de weken open. Of bestel ze op bimenadi.nl.
18: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
19: De Ochtendploeg
20: met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen aan de organisatie Kunstpunt in de stad. Maar op zoek naar een nieuwe locatie. Op de huidige plek komt straks de nieuwe zaal voor de Oosterpoort. Wat vinden ze ervan bij Kunstpunt? Mooi zo.
22: Goedemorgen Edwin.
23: Goedemorgen Edwin, hoe is het jongen?

0: George Harrison en Got My Mindset On You. En vorige week kon je natuurlijk al horen dat de Oosterpoort in de stad een grondige renovatie tegemoet zal gaan. De grote zaal wordt groter en er komt een nieuwe zaal voor klassieke muziek. En dat is op de plek waar nu Kunstpunt huist. Dat is de organisatie waar de kunstuitleen onder valt. Groningers kunnen er schilderijen en ander werk huren. En als ze er zat van zijn, weer omruilen voor ander schilderijen. Kunstpunt moet dus op zoek naar een nieuwe locatie. Directeur Lieselot van Damme vindt dat niet alleen maar jammer. Ze vertelt erover in de volgende bijdrage.
1: Nee, het biedt ook alweer kansen. We hebben 40 jaar met heel veel plezier op deze plek gezeten. Maar ik denk ook dat een nieuwe plek weer nieuwe energie meebrengt. En ook weer misschien wat nieuwe allure, nieuw publiek. Dus dat we er voor nog meer Groningers kunnen zijn.
2: Kunstpunt is onder meer de kunst uit Leen. Hè, waar Groningers terecht kunnen om bijvoorbeeld een schilderij eens uit te proberen in huis. Tegen een maandelijks bedrag. Hoeveel schilderijen werken hebben jullie hier?
1: Nou, we hadden er ooit 15.000. Dat was echt enorm, een enorme hoeveelheid. En die hebben we teruggebracht naar ongeveer op de 4.500. Waarvan 1.000 zijn uitgeleend. Maar dat aantal moet nog steeds een beetje krimpen.
2: Waarom?
1: Nou, heel veel werken die komen uit de BKR-periode. Dat was een periode waarin kunstwerken eigenlijk tegen een soort van uitkering werk inleverden bij de gemeente. Maar een heleboel van die werken zijn niet meer in goede staat of worden nooit uitgeleend. Dus ja, ook met het oog op een verhuizing. We gaan niet 15.000 kunstwerken verplaatsen die misschien niet allemaal meer goed zijn. En we gaan nu ook heel streng kijken naar het werk wat we nog in huis hebben van, kan dit mee, is het beschadigd of wordt het nooit uitgeleend?
2: Nog even terug naar het pand, want daar gaat dus wel waarschijnlijk na zo'n 40 jaar een einde aankomen. Is het dan toch ook niet jammer? Want mensen weten natuurlijk al wel sinds jaar en dag dat ze hier moeten zijn.
1: Het voelt ook wel jammer, maar ook echt wel, het biedt ook echt een nieuwe kans. Dus ik focus daarop. Ja, wij zijn allemaal creatieve mensen, dus wij denken ook wel van, oh ja, dat is wel weer spannend en leuk en wat gaat het dan bieden? En misschien ook voor het publiek een nieuwe kans om Kunstpunt op een andere plek in een ander licht te zien. Ja, dus ik zie ook wel weer heel veel kansen. We zijn niet negatief. We hebben daar wel zin in.
0: Lieselot van Damme, zij is directeur van Kunstpunt in de stad. En ze was in gesprek met Eva Hilscher. En zometeen, het centrum van Ter Apel gaat op de schop. De winkels zijn nu nog te versnipperd. Er zit er weinig eenheid in en de gezelligheid is er ook niet echt. En dat gaat allemaal veranderen, hoor je straks meer over. Nu Davina Michel. Radio Noord.

0: Diana Ross en The Supremes en You Can't Hurry Love met Davina Michel daarvoor. 14 minuten voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wanneer gaat dit zonnetje verdwijnen en krijgen we de eerste regen?
1: Nou, als ik dit zo bekijk, dan ben we eigenlijk in het westen van de provincie over een kwartaaltje al aan de beurt.
0: Oké.
1: Ja, en maar het blijft voor mij eigenlijk beperkt tot een enkele bui. En dan door achteraan weer een dreuge periode met dan wel weer de zon. En vanmiddag in volgende meer en dan ben ze ook wel wat zwaarder. Zwaardere buien met hoge onweer en ook mogelijk windstoten. Voor de rest doet de wind het wel rustig aan. Die is zwak tot matig, komt door het zuidwesten. En de temperatuur maar 11 tot 13 graden. Vanavond en vannacht minder buien, volker opkloots. 5 tot 8 graden als minimum. En er zou ook wat nevel en mist kunnen ontstaan. En mijn hemelvoorsdag, vooral mijn vrouw, een aantal buien die zo verspreid over de provincie trekken. Maar in de loop van de dag, dan is het droger met meer ruimte voor de zon. Maar die temperatuur, dat is wel aan de lege kade. 11 of 12 graden.
0: Oké, dankjewel, Alma. Mooi.
1: Joep.
0: Het centrum van Drapel krijgt een forse facelift. Met als uitgangspunt dat het veelgeplaagde dorp weer een echt winkelhart moet krijgen. Nu is het winkelaanbod nog te versnipperd. Moet allemaal compacter en gezelliger worden. Zo staat in de gisteravond gepresenteerde plannen van kwartiermaker Peter Brouwer. En hij heeft vaker met het bijltje gehakt. Zo adviseerde hij al vele gemeenten bij de aanpak van hun kwakkelende winkelgebieden. Verslaggever Goos de Boer nam me mee voor een kijkje in het centrum van Drapel.
2: Peter Brouwer, u bent ooit voor het eerst in Drapel gekomen, hè? U heeft een opdracht hier. Wat dacht u de eerste keer toen u hier, want daar lopen we nu rond, toen u hier rondliep?
3: Nou, de eerste keer toen ik hier rondliep zag ik een heel herkenbaar beeld. Een centrum met een uitdaging van hoe gaan we weer zorgen dat de consument hier gaat vinden wat hij zoekt. Eigenlijk in een heel compact, goed en goed doorleefd centrum.
2: Ja, het is niet bepaald compact, hè, als je het over Drapel hebt. Hier is een stukje, daar is een stukje. Ja. Daarvoor is het kanaal, de hoofdweg eigenlijk. Daar razen auto's langs. Ja, het is van alles een beetje, maar geen echt centrum.
3: Nee, klopt. Nou, dat zie je heel natuurlijk veel in het noorden van het land. Maar het kanaal in feite de bron is waar het centrum lang gepositioneerd is. Dus ook zie je eigenlijk een heel lang lintcentrum. De opgave die we nu samen met vastgoedeigenaren en ondernemers is, hoe gaan we hier nou een compact en aantrekkelijk centrum van maken?
2: Tja, hoe gaat u dat doen?
3: Nou, laat ik zeggen, wij hebben in de afgelopen maanden hebben alles bij elkaar een dertigtal gesprekken gevoerd. Vrijwel met alle ondernemers, vastgoedeigenaren. En eigenlijk staan alle neuzen in kant op dat we zeggen van, nou, waar begint dat centrum, waar eindigt dat centrum? Hoe kunnen we partijen concentreren binnen dat gebied? Nou, dat plan ligt nu voor.
2: Hoe ziet dat plan eruit?
3: Nou, het is, eigenlijk lopen we hier op een prachtige plek. We zien hier aan de linkerkant, zien we in de Lidl. Nou, ik denk dat gemeente Westerwolde daar een uitstekende zet mee heeft gedaan door dat pand te kopen. En dat biedt in feite in het hart van het centrum een hele mooie kans tot herontwikkeling.
2: Want we lopen hier eigenlijk door een, ja, een stukje, ja, toch dood gebied, hè? Want ja, hier zijn winkels, is een stuk niks. Ja, en dan komen we uiteindelijk bij het kanaal. Ja. Eigenlijk de kern van Drapel.
3: Mij is verteld door de echte Drapelaar dat eigenlijk dit was een van de aantrekkelijkste winkelstraten in het grijze verleden. Maar dat gaan we echt terug naar de vorige eeuw. Nou, dat willen we ook echt gaan terugbrengen.
2: Hier is ook een ander probleem in Drapel, hè? Dat weet iedereen. Dat weet iedereen in Nederland zelfs. De overlast van asielzoekers, dat is een bekend probleem, ook voor de ondernemers. Houden ze zich daar ook mee bezig?
3: Nee, het is een hele bewuste keus. Kijk, die problematiek kent iedereen, weet iedereen. Alleen, wij hebben nu echt even gezegd, laten we ons nou niet alleen maar richten op dat thema. We ontkennen het ook niet, maar wij gaan ons echt richten van, hoe gaan we er nou zorgen dat we met alle betrokken partijen gewoon een centrum neerzetten die dat te bieden heeft voor de 14.000 inwoners van Westerwolde, dat je wilt.
2: Daar is wel veel geld voor nodig, er is ook veel tijd voor nodig. Heeft u enig idee wanneer we hier kunnen staan en kunnen zeggen van, nou is Drapel klaar, nu hebben we een mooi centrum?
3: Ik denk dat we in een tijdspanne zitten van 5 jaren.
2: Eigenlijk zeggen de ondernemers, er moet snel wat gebeuren. Wat is de eerste stap?
3: Nou, daar hebben ze helemaal gelijk. Daar zijn ze ondernemer voor. De eerste stap, die gaan we zeggen, gemeente, COA en WDK, die gaan binnen nu een aantal dagen 20 hele grote plantenbakken plaatsen.
2: Het wordt hier, om te beginnen, al wat gezellig.
3: Ja.
0: De zogeheten kwartiermaker Peter Brouwer in gesprek met Goos de Boer. Totale kosten 6 tot 8 miljoen euro. Het is de bedoeling om daar in elk geval een deel van de dwangsommen voor te gebruiken die het COA aan de gemeente heeft betaald voor een te vol aanmeldcentrum. De gemeenteraad moet daar nog wel een beslissing over nemen. Zometeen in de ochtendploeg ontloopt het vuur. Ik zou op Hemelvaartsdag, ik zou Hemelvaartsdag willen inruilen voor een andere feestdag. Zometeen de reacties na Doe Maar.

0: en Belle Helene. Ik zou Hemelvaartsdag, dat is morgen, hè, wel willen inruilen voor een andere feestdag. Is ons lopend vuur. 050-3188-288, dat komt er binnen, zeg.
1: Gea Piek die zegt, ja, het is dat het een christelijke viering is, die kun je überhaupt niet zomaar afschaffen. Een vrije dag, nou, dat hoeft wat haar betreft ook niet echt meer zo. Ook omdat er in verschillende sectoren, bijvoorbeeld winkels, gewoon doorgewerkt wordt. En in een andere sector is Esther Bakker werkzaam. Als taxichauffeur, schrijft ze, ben ik sowieso niet vrij op Hemelvaartsdag. Ja, Annie van der Beek die heeft mijn mening gehoord. Dus dat je het gewoon mooi zo moet laten zoals het is. En daar is zij het helemaal mee eens. Gewoon zo laten. Er is al zoveel verandering. En ook daar ben ik het weer mee eens, Jannie.
0: Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Geef je mening door, niet per se die van Sergei, hoor. Op 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 30% zegt eens tegen de stelling. Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Met zometeen in de ochtendploeg. Na achten een jonge bakker te gast die iets heel bijzonders heeft gedaan. Hoi straks. Nu.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
13: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
14: Raamdecoratie op maat gemaakt.
15: Timpweg.
14: Eigen productie- en montagedienst.
15: Timpweg.
14: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
13: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
16: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
17: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Nu het nieuws van 8 uur.
18: Door Albegens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
19: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
20: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
18: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
21: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
18: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dit is het Groningse nieuws met Frits Hemmelkamp.
7: Het centrum van Ter Apel gaat de komende jaren op de schop. Er moet meer eenheid in komen. En dat stelt de kwartiermaker voor een grote vraag.
8: Hoe gaan we hier nou een compact en aantrekkelijk centrum van maken?
7: Met het schrappen van de nieuwe Oosterpoort achter het hoofdstation in Groningen ziet de toekomst van de kunstuitleen er somber uit. De huidige Oosterpoort zal namelijk worden verbouwd en daardoor is er in het pand geen plek meer voor het kunstpunt. Wordt gezocht naar een nieuw onderkomen. Brandweer in Farmsum is de hele nacht druk geweest met het koelen van een chemische stof. Door een onbedoelde chemische reactie warmde de stof op. Het bedrijf kon in de loop van de nacht dat van de brandweer overnemen. En de politie heeft gisteravond een man uit een brandende auto gehaald. Gebeurde in Groningen. De man is vervolgens aangehouden, maar waarom? Dat is niet helemaal duidelijk. Dat en meer straks om 8:30.
15: Klaar met binnenzitten? Ga naar buiten en beweeg op jouw manier. Bij Sport 050 vind je de leukste mogelijkheden om buiten te bewegen. Van wandelen tot buitenfitness. Ga naar sport050.nl en ga fit het voorjaar in. Samen sporten? Vind jouw sportmaatje op sport050.nl.
22: Hier komen Willem en Joey, die ervoor zorgen dat de meubels die gekocht zijn in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen netjes bezorgd en geplaatst worden. En je oude meubels?
23: Die nemen we mee.
22: Als je kiest voor Kruid en Kramer's ontzorgservice.
23: Dat is handig.
22: Zo, klaar. En dan samen genieten van je nieuwe aankoop. Maar dat mag ook alleen hoor. Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
15: Vind jouw buitensport bij Sport 050. Ga naar sport050.nl.
24: Kom ook naar het stoffenspektakel.
25: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
24: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
25: De toegang is gratis.
24: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
26: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
27: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
28: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Schuiling Wonen en Slapen in Zuidhorn geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
27: 20% korting?
28: Ja, ook bij Schuiling in Leek en Pijzen.
26: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
29: Radio Noord.
30: De Ochtendploeg.
29: Met Edwin Paspeer.
31: Goedemorgen, de Groninger bakkerstudent Jarno Kienstra mocht een high tea verzorgen op Paleis Noordeinde. Mijn hele eer. Komt hij zo meteen over vertellen hier.
32: Waar je Groningen hoort,
33: Radio Noord.
34: Goedemorgen.
33: Een hele goede morgen, Edwin.

0: Level 42, Lessons in Love. Het is 9 minuten over 8. Zorgen voor een ambachtelijke moederdag high tea. En niet zomaar op een plek, nee, op Paleis Noordeinde. Nou, niet iedere student kan zeggen dat hij daaraan heeft meegewerkt. Maar de 18-jarige Jarno Kienstra wel. Bakkerstudent aan het Noorderpoort in Groningen. En nu bij ons in de studio. Jarno, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Heb je al een tijdje geleden gesproken als vroege vogel?
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt. Ja.
0: Jij werkt ook al in een bakkerij?
1: Ja, bij Bakker Meijer. Ja, in Hoge Zand.
0: Ja. En toen hebben we het er ook al over gehad. Je bent een van de weinige jongelingen die nog aan het bakkersvak begint. Want daar ze zijn hard op zoek naar bakkers.
1: Ja, absoluut. Ja, er zijn steeds meer mensen nodig in het vak. Ja.
0: Ja. Ja, we gaan het zo even over hebben. Misschien nogal, maar eerst even over Paleis Noordeinde. Want hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ja, via de skills. Dat was als extra beloningje.
0: De skills?
1: Ja, de vakwedstrijd skills. Grootste mbo-wedstrijd van Nederland. Voor naar alle richtingen die je maar kan bedenken. En nou, daar ben ik derde bij geworden. En de nummer 2 en 3 die hadden als extra beloning dat ze een high tea mochten verzorgen voor prinses Beatrix.
0: Ja. En was ze er ook?
1: Nee, helaas niet. Nee. Helaas niet. Maar er was wel een hele goede vervanging geregeld. Van ook heel hoog op natuurlijk. En dat was ook ontzettend leuk.
0: Voor wie dan?
1: Dat durf ik zo niet meer te zeggen. Okay. Was zo onder de indruk van alles dat ik kwijt ben geraakt.
0: Ja, want hoe was dat dan nou op Paleis Noordeinde?
1: Ja, fantastisch. Een hele ervaring. Want ja, je komt er normaal nooit. In het standaard verhaaltje. Maar nee, het was echt heel leuk. Ja.
0: Had je dan van tevoren dingen gemaakt? Of ging je echt daar ter plekke iets klaarmaken?
1: Nee, we mochten alles meenemen van tevoren. Dus dat heb ik ook gedaan. En het showstuk wat ik moest maken, dat heb ik nog wel daar gemaakt. In elkaar gezet. Dat is een kunstwerk, zeg maar, van brood. En,
0: maar vertel even daarover dan, een kunstwerk van brood.
1: Het is een beetje lastig uit te leggen, maar van brood heb ik verschillende onderdelen gemaakt. En dat heb ik uiteindelijk samen aan elkaar geplakt met suiker tot een mooi kunstwerk.
0: Ja. Een soort heel Holland bak, maar dan in Paleis Noordeinde.
1: Nou ja,

0: aan het brood.
1: Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja.
0: Ja, eigenlijk zonder hem op te eten. Ik heb de foto's ervan gezien.
1: Ja, nou, het is ook niet op te eten, hoor. Dan, nee, dat vinden je tanden niet zo leuk.
0: Te zoet? Of
1: nou,
0: te hard.
1: Oh, ja. Ja.
0: Maar je hebt ook dingen gemaakt die ze wel konden opeten.
1: Ja, absoluut. Ik heb oranje chocoladebroodjes gemaakt. En ik heb harde bolletjes gemaakt met een vulling van pesto, kaas en zongedroogde tomaat. En ik heb mijn specialiteit gemaakt, de mini Nessemerbol.
0: Ja.
1: Een product wat ik zelf ontwikkeld en bedacht heb. En ik denk van ja, ik moet toch een beetje eigen maken daar in het paleis. Dus ik denk, ik moet toch even wat laten zien.
0: Een eigen ontwikkeld productje met 18, zeg ik nog een keer.
1: Ja.
0: Wat is dat dan?
1: Het is een bolletje wat ik op Ameland ontwikkeld heb.
0: Want jij komt van Ameland van oorsprong.
1: Ik kom van Ameland. Ja. En dus een bolletje gevuld met suiker, een assortiment aan noten, krenten en rozijnen en nog een vleugje kaneel. En ontzettend lekker natuurlijk.
0: Ja, je zit er ook bij te glunderen als je die al vertelt.
1: Ja.
0: En die worden ook verkocht op Ameland dan?
1: Ja, nou, ondertussen niet meer, want ik ben er niet meer werkzaam. Oh. Maar als ik er ben en ik heb ze gemaakt, dan gingen ze warme broodjes over de toonbank heen.
0: Letterlijk, ja. Maar maak je ze dan nu ook, want je werkt nu in bakkerij in Hoge Zand, maak je ze daar dan ook?
1: Daar heb ik ze gemaakt.
0: Ja.
1: Voor de markten, zeg maar. Maar dat is op het moment niet.
0: Nee, wel jammer dat prinses Beatrix er dan niet bij was.
1: Ja, klopt. Ja. Maar ze heeft wel een samengesteld bordje gekregen met allerlei producten die er waren.
0: Okay.
1: Van iedereen.
0: En hoor je dan nog wat ze ervan vond? Krijg je dat te horen?
1: Ik heb geen idee. Ik hoop het van wel, maar ik durf het niet te zeggen.
0: Nee. Ja, met 18 zei ik net al, je zit nog op school op Noorderpoort, examenjaar.
1: Ja.
0: Spannend nog dan, denk ik.
1: Ja, nou, een eindsprintje nog. Nog een paar weekjes en dan hoop ik het papiertje binnen te hebben.
0: Ja, en de foto's die je hebt gemaakt op Paleis Noordeinde, die kun je niet indienen als voor het examen zo van geslaagd.
1: Nou, dat zou wel heel mooi zijn, maar ik denk niet dat ze daar akkoord mee zijn.
0: Nee. En dan, wat ga je daarna dan doen?
1: Ik ga daarna nog de boulangerieopleiding doen. Ook hier in Groningen, aan het Noorderpoort. Dat is dan de specialisatie voor broodbakken. Ik zeg altijd een beetje hoogbegaafd broodbakken, als in de graf zijnde. En daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Maar wat is dan het verschil tussen wat je nu hebt geleerd en daar dan hebt geleerd met het hoogbegaafd broodbakken?
1: Ja, dat is gewoon net even wat specifieker en wat meer met de zuurdesembroden en wat fennisserie, dus croissants en brioche.
0: Ja, want we hadden het er al over, hè? Het bakkersvak staat een beetje onder druk. Het zijn steeds minder bakkers. Ja. Merk je dat ook op de opleiding?
1: Ja, dus ja, er zijn wel steeds minder mensen die ervoor kiezen om het vak in te gaan.
0: Ja. Hoe komt dat, denk je dan?
1: Ja, de uren, de tijden.
0: Vroeg opstaan.
1: Ja, vooral, je merkt vooral dat er minder broodbakkers zijn. Want ja, dan zit je met de nachturen. En, maar daar kan tegenwoordig ook omheen gewerkt worden. Dat doen sommige bakkers al. Beginnen ze gewoon 's ochtends vroeg.
0: En waarom vind jij het mooiste vak van de wereld?
1: Ja, je kan gewoon je passie erin kwijt, je creativiteit. En nou, je kan eigenlijk alles maken wat je maar bedenken kan met broden. Je kan de vullingen bedenken. En nou ja, je maakt van een paar grondstoffen en een beetje water, maak je iets heel lekker, een heel lekker product. En je kan de mensen er ook mee laten lachen. En die zeggen ook van, oh, wat heerlijk.
0: Dus, ja, je hebt echt liefde voor het vak.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En dat is met de paplepel ingegoten, toch?
1: Ja.
0: Want op Ameland.
1: Ja, mijn vader is ook bakker.
0: Ja.
1: En vroeger heb ik dan ook gewerkt op Ameland. En dat was dan in de bakkerij van mijn achterneef. En daar werkt mijn vader ook. Dus van mijn 12e loop ik daar rond. Dus het zit er wel in, zeg maar.
0: En je woont nu in Groningen en je werkt in Hoge Zand. En als je dan klaar bent straks met die volgende opleiding, wordt het dan gewoon weer Ameland?
1: Dat durf ik nog niet te zeggen.
0: Nee.
1: Dat, het kan maar zo. Maar tot nu toe denk ik dat ik eerst nog een paar jaartjes ervaring op ga doen hier. En dan hoop ik uiteindelijk een eigen bakkerij te starten op Ameland.
0: Mooi man, en dit kun je mooi meenemen bij elk gesprek wat je gaat voeren voor sollicitatie. Ik heb gebakjes gemaakt die op een bordje terechtgekomen zijn bij Prinses Beatrix.
1: Ja, absoluut.
0: Leuk dat je er was, Jarno, en succes met de examens.
1: Ja, dankjewel.
0: Jarno Kienstra was dat, 18 en bakker in opleiding en liefhebber ook. En zo meteen kun je het weerstation winnen hier in de Octoploeg. Roland op pad voor Worstijden.

0: De koortsdroom van Alex Warren.
1: Hoogtijden.
0: De laatste keer deze week alweer dat je het weerstation kunt winnen. Morgen immers is de vrije dag.
2: Oh ja.
0: Hemelvaartsdag. Dan kun je vanaf 8 tot 12 luisteren naar speciale twee deuntjes. Zeker een luisteren morgen hier op de radio. Nu in de ochtendploeg. Ronald op pad. En als je denkt, nou dat weet ik. Ik weet waar Ronald is. Dan heb je ons snel 050-3188-288. Al met al heb je een half uurtje om te reageren. Want over een half uur, dan bellen we iemand terug met het goede antwoord. Het enige wat je dan nog moet doen, is de telefoon opnemen. Vriendelijk goedemorgen zeggen uiteraard. Ja. En het antwoord geven. Dan ben je in het weerstation van RTV Noord. 3 aanwijzingen in totaal. Dit is de eerste met de vraag. Oostijden.
3: Klinkt binologisch, maar in de winter is het hier nogal minder droog als in de zomer.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Ik zie jou vertwijfeld kijken.
2: Ja, dat doe ik vaak naar de eerste aanwijzing. Ik ben hier niet zo goed in. Nog een keer graag.
3: Klinkt binologisch, maar in de winter is het hier nogal minder droog als in de zomer.
2: Nee, heeft mij niet geholpen.
0: Nou, dan komt voor jou straks aanwijzing nummer 2 over een paar minuutjes. Eerst moet je het hiermee doen. 050-3188-288.

0: mannen van Trabaan.
1: Hoe stijden?
2: Klinkt binologisch, maar in de winter is het hier nogal minder droog als in de zomer.
0: Nou, daar kon je niet zoveel mee. Even kijken wat er binnenkomt, dan kunnen we het wegstrepen.
3: Nou ja, op zich begrijp ik deze wel. Henk en Tjeerd bekomen bijvoorbeeld met de Hoornse Plas. Daar is het nogal minder druk,
0: ja, zeker,
3: in de winter.
0: Heb je mensen met de honden die daar rondlopen dan bijvoorbeeld?
3: Ja, het is niet goed, jongens. Nee. Nog even verder nadenken.
0: We geven een tweede aanwijzing. Misschien dat helpt.
2: Als je met een wc-rol onder de arm loopt, is dat geen rol gezicht.
0: Oké. 050-3188-288 is ons appnummer. Als je het nu wel weet.
2: Als je met een wc-rol onder de arm loopt, is dat geen rol gezicht.
0: 050-3188-288. En straks na 8:30 nog een derde aanwijzing. En om 8:30 het Groningse nieuws. Frits, wat zit erin?
4: Onze Imca Marina mag 85 kaarsen uitblazen omdat ze zo jong gebleven is.
0: Horen we zo meer over. Nu ABBA.

0: eerste indruk begint bij sterk drukwerk. Van visitekaartjes en brochures tot luxe boeken. Razendsnel geleverd, professioneel afgewerkt en milieubewust geproduceerd in Groningen. Drukwerknodig.nl. Eén adres voor al uw drukwerk.
1: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Half negen is het, nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen Frits.
9: Goedemorgen, het centrum van Ter Apel gaat op de schop. De winkels zijn nu nog te versnipperd en er zit weinig eenheid in. En al te gezellig is het ook niet echt ingericht. Kwartiermaker Peter Brouwer over wat hij met het centrum van plan is.
10: Dat zie je heel natuurlijk veel in het noorden van het land. Maar het kanaal in feite de bron is waar het centrum lang gepositioneerd is. Dus ook zie je eigenlijk een heel lang lintcentrum. De opgave die we nu samen met vastgoedeigenaren en ondernemers is, hoe gaan we hier nou een compact en aantrekkelijk centrum van maken?
9: De herinrichting gaat zo'n 6 tot 8 miljoen euro. Kosten, mogelijk wordt het betaald vanuit de dwangsommen die betaald werden door het COA. De organisatie Kunstpunt in de stad Groningen moet op zoek naar een nieuwe locatie. De huidige plek komt straks een nieuwe zaal voor de klassieke muziek van de Oosterpoort. Toch heerst er niet alleen teleurstelling, vertelt directeur Lieselot van Damme.
11: Het biedt ook wel weer kansen. We hebben 40 jaar met heel veel plezier op deze plek gezeten. Maar ik denk ook dat een nieuwe plek weer nieuwe energie meebrengt. En ook weer misschien wat nieuwe allure, nieuw publiek. Dus dat we er voor nog meer Groningers kunnen zijn.
9: Met de verbouwing van de huidige Oosterpoort zijn de plannen voor een nieuwe concertzaal achter het hoofdstation definitief van de baan. De 18-jarige bakkerstudent Jarno Kienstra had een niet alledaagse klus deze week. Hij mocht een ambachtelijke moederdag-high tea verzorgen op Paleis Noordeinde voor niemand minder dan prinses Beatrix. Er was alleen één probleempje. De prinses zelf was er namelijk niet.
12: Helaas niet, maar er was wel een hele goede vervanging geregeld van ook heel hoog op natuurlijk. En dat was ook ontzettend leuk.
9: Waarschijnlijk heeft de prinses wel spijt dat ze de moederdag-high tea moest overslaan, want Jarno had groots uitgepakt.
12: Ik heb oranje chocoladebroodjes gemaakt, harde bolletjes gemaakt met een vulling van pesto, kaas en zongedroogde tomaat. En ik heb mijn specialiteit gemaakt, de mini Nessemerbol. Ik denk van ja, ik moet toch een beetje eigen maken daar in het paleis, dus ik denk ik moet toch even wat laten zien.
9: Naar verluid is er niets overgebleven. Zangeres Imka Marina wordt vandaag 85 jaar jong, zoals ze het zelf noemt. Vanavond wordt ze verrast met een groot feest in haar stamkroeg in Laren bij Hilversum. Meer dan 200 gasten worden er verwacht. Ter gelegenheid van haar verjaardag komt haar platenmaatschappij met een triple cd met 84 nummers uit haar oeuvre. Ook verschijnt er deze week een gloednieuwe single. Stilzitten is er voor Imka dan ook niet bij.
13: Ik weet niet wat andere mensen van 85 doen, maar ik ga niet achter een geranium zitten, daar heb ik geen tijd voor.
9: Nou, fijne dag gewenst. Sergej, we zien vrijdag de foto's met vertrouwen tegemoet.
13: Oh, zeker.
8: Nog één keer weer uitleggen, Sergej. Jij bent erbij.
13: Ik ben genodigd.
9: Bist nuigd, jong.
13: Ja, ja. Leuk, hè? Ja.
8: Omdat jij, moet ook even zeggen, bij haar in het achtergrondkoor hebt gezeten.
13: Ja, zeker.
9: Dus jij staat ook op die cd.
13: Dat is waar, ja.
8: Echt waar? Met welk nummer?
13: De Wals van de Liefde.
9: Hoe gaat
13: CD 3.
9: Hoe gaat die?
13: Ja, dan moet je de cd kopen.
9: Oké, dankjewel.
14: De met sterren overladen musical West Side Story is 3 tot en met 14 juni te zien in Martini Plaza, Groningen. Met iconische muziek, waanzinnige dans en het ultieme liefdesverhaal. Boek nu op martiniplaza.nl. Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683-252-162.
18: Kom ook naar het stoffenspektakel.
19: De grootste overdekte stoffenmarkt van Nederland.
18: Zondag 17 mei in de Martini Plaza in Groningen.
19: De toegang is gratis.
18: Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen. Het digitale portaal van het Noordelijk Belastingkantoor ligt vanaf vandaag enkele dagen plat. Tot ergens volgende week zelfs. Hoe dat kan en wat de gevolgen zijn, daar ga ik zo over praten.
22: Goedemorgen. Hallo.
23: Goedemorgen, Edwin.

0: Hello, 8:08. En wie deze week zijn belastingzaken wil regelen via het digitale portaal van het Noordelijk Belastingkantoor, er komt even bedrogen uit, want het systeem ligt vanaf vanmiddag tot dinsdagmorgen plat. Dik 5 dagen dus zonder digitaal loket. Audrey Schieving van het Noordelijk Belastingkantoor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de reden daarvan?
1: Wij breiden onze dienstverlening uit naar de gemeente Achtkarspelen. En die conversie van het systeem van Achtkarspelen naar het nieuwe Noordelijk Belastingkantoor heeft gewoon een zorgvuldige tijdsbestek nodig. En daarvoor zijn we even uit de lucht. Maar we zijn telefonisch en aan de balie wel bereikbaar.
0: Ja, maar er komt een nieuw systeem bij, of een nieuwe gemeente bij uw systeem. En dat moet al zo lang duren.
1: Ja, dat is een noodzakelijke procedure. Dat moet zorgvuldig en dat kost tijd. En door het systeem tijdelijk uit te schakelen voorkomen we fouten. En gaan we ervan uit dat het dinsdag weer soepel loopt.
0: Ja, want ik neem aan dat u dat eerder hebt moeten doen, dat er een gemeente bij kwam.
1: Klopt, klopt. Eens in de 2 jaar verwelkomen wij een nieuwe gemeente. En de laatste gemeente waren Oldambt en Pekela. En dat is allemaal soepel verlopen.
0: Ja, maar daar was het ook 4 dagen voor nodig dan?
1: Ja, klopt.
0: Maar dan zou het, dan hebt u daarvan geleerd, neem ik aan, toch ook al wat sneller kunnen in deze digitale tijd.
1: Ja, dat zou je verwachten. Maar ik ben geen ICT-specialist, maar dit is echt de tijd die nodig is om het goed te doen. En wij gaan voor kwaliteit en dat het goed loopt.
0: Ja. En wat nou als mensen iets dringend moeten regelen?
1: Dan kunnen ze bij ons terecht telefonisch, tijdens kantooruren en aan de balie in Haren. Wij kunnen zelf niet bij ons systeem, maar wij kunnen altijd helpen. En de ervaring van de afgelopen keren heeft geleerd dat er geen problemen geeft.
0: Want doorgaans, hoeveel mensen maken er dan gebruik van op een dag?
1: Gemiddeld komen enkele honderden telefoontjes binnen. Maar als men dit weet, dan als het niet dringend is, kan men het wachten tot dinsdag. En anders dan helpen we ze aan de balie of telefonisch.
0: Ja, maar niet te gedetailleerd, want u zegt we kunnen zelf ook niet in het systeem.
1: Nee, klopt. Klopt. Nee. Maar dan blijven nog genoeg vragen over waar we mensen mee kunnen helpen.
0: Ja, betekent dat de telefooncentrale en de balie dubbel bemand zijn in die periode?
1: Nee, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Het is ook een hemelvaartsweekend, dus heel veel mensen zullen andere bezigheden hebben als dat ze hiermee bezig gaan, maar wij zijn wel beschikbaar. En met genoeg personeel.
0: En dinsdagochtend 9:00 moet alles weer werken.
1: Ja, klopt.
0: Dank voor de toelichting en succes.
1: Hartelijk dank voor de tijd.
0: Audrey Schieving was dat van het Noordelijk Belastingkantoor. En zometeen de derde aanwijzing in ons spel. Worstijden.

0: jarig vandaag. 49 geworden deze Ilse de Lange. Get it right.
1: Was tijden.
0: Dat is inderdaad de bedoeling van wat was tijden. Dit was aanwijzing nummer 2 van Ronald.
2: Als je met een wc-rol onder de arm loopt, is dat geen rolgezicht.
3: Ja,
4: ja, ja, en dan kan je niet anders dan in de juiste richting gaan denken. En dat hebben Henk, Carola en Joke ook gedaan. Henk en Carola die komen met de camping van Appie Weyma in op Ende.
0: Ja.
4: En Joke komt met camping Wedderbergen.
0: Ja, is allemaal goed gedacht, maar niet goed.
4: Nee,
0: we zoeken dus een andere plek.
4: Ja.
0: En daar hebben we nog één aanwijzing voor.
2: Het is hier een vakantieplek en daarin staat.
0: Oh. Huh? 050-3188-80. Je hebt nog een paar minuutjes om te reageren via de app van Noord.
2: Het is hier een vakantieplek en daarin staat.
5: Bosteiden.
0: Goedemorgen, Arma.
6: Ja, goedemorgen.
0: Nou, die zon die we hadden vanochtend is hier al weg.
6: Ja, en in het westen van de provincie regent al op meerdere plekken. Maar zo'n eerste bui die trekt op dit moment over van west naar oost. Nou, zeg maar dat om een uur of 11 zo'n beetje overal dit weer dreug is. Dan komt er weer ruimte voor de zon. Ja, en vanmiddag in volgende wat zwoordere buien. Met ook mogelijk hoogholt en onweer doorin. Ja, temperatuur, er komt niks over. De wind zwak tot matig komt uit het zuidwesten. Het wordt maar 11 tot 13 graden. Terwijl 17 graden normaal is om dit tijd van het jaar. En vanochtend en vannacht hebben we er minder buien. Wel volker op kloren in een minimum van 5 tot 8 graden. En ik kan ook wat nevel en mist ontstaan. En mijn hemelvoorsdag, vooral mijn vrouw nog een aantal buien. In de loop van de dag meer ruimte voor de zon. En dan gaat de buitenactiviteit eruit. En de temperatuur met een motige noordwestelijke wind 11 of 12 graden.
0: Dankjewel.
2: Het is hier een vakantieplek en daarin staat
0: 050-3188-288 is ons app.

0: en Wishing Well.
1: Was Tijden.
0: We gaan iemand terugbellen. Hè? Iemand die het goede antwoord ons gestuurd heeft op de vraag. Was Tijden, waar is Ronald met een toiletrol onder zijn arm?
2: Hallo, met Frida.
0: Hallo Frida, met Edwin en Sergej van Radio Noord.
2: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hallo. Je hebt ons een antwoord gestuurd op de vraag. Was Tijden?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, je klinkt een beetje ver weg. Wat ben je aan het doen met de telefoon?
2: Wat ben ik aan het doen?
0: Ja, het klinkt alsof de telefoon zet net dat je handen valt wanneer je antwoord geeft.
2: Nou, nee. Nou, ik zal hem iets anders vasthouden.
0: Ja, en heb je hem op speaker staan toevallig?
2: Nee.
0: Oh, nou, probeer hem goed. Ja, dat we het luid en duidelijk horen, hè. Dat we wel weten wat je antwoord is.
3: Hoop ik dat het klopt.
2: Ja. Camping Stadspark.
0: Even lusten of dat ze is, hoor.
4: Ik ben op Camping Stadspark.
0: Gefeliciteerd.
2: Oh, dankjewel.
0: Ja. Vond je moeilijk deze?
2: Nou, nee, bij de tweede wist ik het al.
0: Ja, maar nou, dat hadden alle andere campings ook wel kunnen zijn natuurlijk.
2: Ja, ik weet niet, ik had het gevoel, hij is in de stad.
0: Ben jij iemand van de camping?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ik heb een buscamper, dus ik ben vaak op stap.
0: Oh, lekker. Ga je dan en wanneer ga je weer?
2: In juni ga ik nu weer. Ben nu even een tijdje thuis.
0: Oh, lekker. Lekker. Oh, je bent nog weg geweest ook met busje?
2: Van de winter ben ik weg geweest, ja.
0: Oh, waar ben je dan geweest?
2: Spanje, Portugal.
0: Doe maar. Ja, en dan ook kamperend.
2: Ja, in dat busje. Ja,
0: lekker, man. Lekker man. Dus het hemelvaartsweekend ben jij gewoon thuis?
2: Ik vind het nu te slecht weer eigenlijk.
0: Ja, het is wat te koud nu op de camping, denk ik, hè?
2: Ja,
0: want ons loopt het vuur uit vandaag. Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Hoe sta jij daarin?
2: Ja, dat hoeft van mij niet.
0: Nee, hè? Mag zo blijven zoals het is.
2: Precies.
0: Noteren we dat. We noteren zo meteen ook even jouw gegevens. Moet je even blijven hangen en dan krijg je het weerstation heel snel thuis gestuurd.
2: Nou, dankjewel.
0: Fijne dag en fijn weekend alvast, hè? Een Hemelvaartweekend.
2: Jullie ook.
0: Dag Frida.
2: Dag.
0: Jo, hoi. Was Tijden. Ja, CLG, wat komt er binnen aan reacties op de stelling? Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. Daar ben jij, ja.
3: Nou, Jan Ploeger, die ziet dat wel zitten. Die zegt, en die doet ook al een voorstel, die zou graag deze dag willen ruilen met 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, dan moet je toch gewoon vrij zijn. En hij hecht daar persoonlijk ook veel meer waarde aan. En Ina van Houten zegt, ze mogen wat haar betreft Koningsdag afschaffen.
0: Oh.
3: En inruilen voor een andere vrije dag. Bijvoorbeeld Dag van de Arbeid, Bevrijdingsdag.
0: Oh ja, en Hemelvaartdag dan zo houden, wat haar betreft.
3: Ja, ja. Daar blijven wel heel veel mogelijkheden en keuzes over. Daar moeten we dan ook weer allemaal een lijn in kunnen trekken. Nou, Sjouke Rinsen die zegt nee. En Peter Huizinga die komt ook weer terug op wat ik ervan vond van mooi zo laat als het is. Dat denkt hij namelijk ook.
0: Allemaal reacties die binnenkomen op 050-3188-288. Vind het leuk als je met ons meepraat. Dus doe dat even via 050-3188-288. En laat je stem achter op rtvnoord.nl. Dat is onze site of de app van RTV Noord. Ik klik nu even voor een tussenstand. Ik zou Hemelvaartsdag wel willen inruilen voor een andere feestdag. 28% van de stemmers is het daarmee eens. We gaan het er straks na 9 uur zeker over hebben. Dan ook een nieuwe top 3. En we gaan het hebben over de Lelylijn. En nu muziek van Lady Gaga en Bruno Mars. Dit is

0: ik krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
11: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
10: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Nu het nieuws van 9 uur.
14: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht.
15: Je luistert naar Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot de NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Earth, Wind and Fire met September. Het is vandaag woensdag 13 mei 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Het is een tijdje geleden alweer, daar hadden we het vanochtend al even over, hè? Ja. Wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, Harma de Roo die komt ons vertellen over de bijeenkomst in de bibliotheek. Over het patiëntenportaal Mijn Ommelander van het Ommelander Ziekenhuis in Groningen. Of niet in Groningen, Ommelander Ziekenhuis Groningen is het, hè? Het OZG in Scheemda. We spreken met Johan Achterhof over de oldtimerdagen in Vriesgelo. Renske Lambeck die komt weer langs met een update over Oudeschans. En daar gebeurt dit jaar best wel veel. Want er zijn nogal wat jubilea daar te vieren. Dus daar horen we vast van alles over. En de BBB Westerwolde vraagt middels een ingezonden brief om aandacht voor de hoofdweg in Bellingwolde. En we spreken daarover met Annette Boman van BBB Westerwolde. En we spreken met burgemeester Cora Iefke Sikkema over het inwonersbudget Nijbegun. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Geert Smit vanochtend. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: The Pretenders en I'll Stand By You. En daarvoor horen we Joe Jackson met The Harder They Come. Ja, morgen is het alweer Hemelvaartsdag. En dat betekent voor ons hier op de radio dat we weer een Hollandse hitdag ingepland hebben. En dat is al heel wat jaren een traditie. En vanaf 10 uur tot 6 uur komen er alleen maar plaatjes voorbij van Hollandse bodem. Dus niet Nederlandstalig, maar van Hollandse bodem, zeg maar. Dus dat betekent alleen maar artiesten of bands die dus Nederlands zijn. Ja, en dat zijn er best wel een hele hoop.
1: Ja, dan denken we dat we dat niet hebben, maar dat is wel zo.
0: Ja, ja. Ja, er komt best wel veel van Nederlandse bodem, inderdaad.
1: Als je vanaf vroege tijden kijkt, hè, mijn tijden, zeg maar...
0: Ja.
1: Is dat natuurlijk heel veel al.
0: Ja.
1: Ouderen, dat was toen ook al heel veel Engelstalig, want het is niet altijd Nederlands.
0: Nee, en dat hoeft dus ook niet. Hè. Dus dingen als bijvoorbeeld Golden Earring.
1: Ja. Hè?
0: Dat is natuurlijk ook van Nederlandse bodem, terwijl het wel heel internationaal klinkt natuurlijk. Shocking Blue.
1: Kennen we ook nog.
0: Ja, hè, dat kennen we ook nog, hè?
1: En als ik dan ook nog zeg van Issues,
0: ja.
1: Kennen ze die, denk ik. Maar.
0: Nee, dat is... Nee. Maar Doe Maar, hè, en BZN natuurlijk. Maar ook Kensington, hè, dat is meer van deze tijd dan weer. Ja. Dus, maar ook Sommieux, de Benga Boys. Ja, dat zijn allemaal bands en artiesten waarvan je denkt van... oh ja, oké, dat komt ook van Nederlandse bodem.
1: Zullen we even spieken wat in de lijst staat?
0: Nee, ik weet niet of we die klaar hebben liggen of dat ze die heel...
1: Staat in de PC.
0: Oh ja? Oh kijk, Geert weet we meer dan dat ik weet. Maar goed, het wordt dus inderdaad morgen weer een hele leuke dag om te luisteren. Afwisseling van plaatjes natuurlijk, hè, want dat is het mooiste. We hebben 4 presentatoren die morgen de Hollandse Hitdag gaan presenteren. En om 10 uur start Wiltje Wild.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja, en die begint met de Hollandse Hitdag en die gaat tot 12 uur door. En om 12 uur wordt een stokje overgenomen door Gerrit Pelletier.
1: Dus, wie?
0: Gerrit. Onze Gerrit Pelletier.
1: Oh, oké.
0: Ja, die is er om 12 uur. En dan om 2 uur Gert-Jan Bos.
1: Ja.
0: Die heeft ook nog 2 uurtjes presentatie klaarstaan. En van 4 tot 6 is dat Julian.
1: Komt helemaal goed.
0: Ja, ik hoop wel dat Julian nu wel inmiddels weet dat K3 zeg maar niet meer Hollands is, maar toch ook een stukje Belgisch en zo.
1: Oh, ja, nou, ze zingen Nederlands, hè?
0: Ja, maar dat is dan weer geen Hollandse of Nederlandse bodem, hè, Geert? Dus daar moet natuurlijk wel rekening mee gehouden worden. Heb jij een favoriete Nederlandse bodemplaatje?
1: Oei, ik heb heel veel mooie. Ik vind Bluff heel erg mooi.
0: Bluff.
1: Ja.
0: Oh ja, dat is ook wel een hele mooie inderdaad. Nou, die kunnen we vandaag ook wel eventjes meenemen.
1: Ja?
0: Vind ik ook wel een mooie. Ja, en dan Zouten Landen of...
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: dat is wel een mooi plaatje. Die hebben we ook al een keer in de Wie van de Drie gehad, hè, laatst.
1: Oeh, dat is wel best.
0: Ja, daar werd ook massaal op gestemd. Dus dat ging helemaal goed inderdaad. Ja, ik vind Raccoon ook wel een hele mooie. Dus ik kijk Chris even aan. Volgens mij gaan we Raccoon doen, hè?

0: Rockstar van Nickelback. Ja, het is bijna 9:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Chris Cross Amsterdam en Jan Smit. En ja, Frans Bauer ook nog. Ik denk al, doen we nog één meer bij.
1: Doe rust.

0: Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Op 29 mei komen Pearl Josephson en haar gospelkoor Total Praise naar het cultuurhuis De Klinker. Lokaal talent Jolien Volkers doet ook haar opwachting, omdat zij heeft meegedaan aan een online talentenjacht van de zangeres. Jolien gaat met Pearl een duet verzorgen. Ondersteund door een voltallig gospelkoor en liveband. Pearl Josephson, bekend van haar optredens in de Nederlandse muziek- en theaterwereld, heeft samen met haar gospelkoor een show gecreëerd die de kracht van de muziek en de emotie van gospel in de spotlight zet. Zondag 17 mei is er de Dag van het Park in Winschoten. Een jaarlijks evenement dat zich richt op het creëren van een gezellige en interactieve omgeving voor zowel jong als oud. Het evenement met maar liefst 34 standhouders biedt een breed scala aan activiteiten, workshops, optredens, clinics en attracties. Aanmelden als standhouder kan helaas niet meer. Toegang en deelname aan de activiteiten zijn gratis, wat het een geweldige kans maakt om met de lokale gemeenschap te kennis maken en samen te genieten van wat de verenigingen te bieden hebben. De provincie heeft Herke van der Wij benoemd als eerste Groningse regenboogambassadeur. Hij gaat gemeenten, organisaties en verenigingen helpen om de zichtbaarheid, veiligheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap te verbeteren. Gedeputeerde Pascal Roemers is blij met de benoeming. Hij zegt: hiermee willen we bevorderen dat iedereen hier veilig over straat kan en dat je geaccepteerd wordt, ongeacht wie je bent en van wie je houdt. In het najaar van 2026 zullen er inloopbijeenkomsten worden georganiseerd over de grondwaterwinningen in onze regio. Eind 2022 heeft de provincie na uitgebreid onderzoek 4 mogelijke gebieden gekozen waar in de toekomst grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken. In onze regio worden Zuidoost-Groningen, Bellingwolde en Veendam genoemd. Om deze gebieden officieel te kunnen vastleggen in de provinciale omgevingsverordening wordt er verplicht onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plan voor het milieu. In deze procedure wordt onder andere gekeken naar de milieueffecten van verschillende winningshoeveelheden per zoekgebied en worden de effecten van de beschermregels in beeld gebracht. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl.
1: En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt een onbestendige dag, want een groot lage drukgebied ligt boven zee. En de lucht is daardoor erg onstabiel geworden. Vanochtend is er al kans op een flinke bui en daar kan ook al onweer tussen zitten. Vanmiddag neemt de kans op enkele buien nog wat toe, met het risico voor een felle regenbui of ook een bui met onweer. Natuurlijk zijn er op dit soort dagen ook mooie opklaringen met een felle zon, maar het is koud en met een maximumtemperatuur rond de 12 graden. Vanavond en vannacht blijven er verspreid enkele buien voorkomen, maar de kans op onweer neemt af. Het wordt ook weer koud, minimumtemperatuur rond de 5 graden. En morgenochtend is er nog een goede kans op wat regen. In de middag wordt het droger en dan komen er vanuit het noordwesten opnieuw brede opklaringen. Maximum ook morgen rond de 12 graden.

Albert West en Amarillo. En daarvoor hoorden we de Bee Gees met Jive Talking. Ja, we gaan zo in gesprek met Harma de Roos. Is al bij ons in de studio aanwezig. En we gaan het hebben over het patiëntenportaal Mijn Ommelander van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar Peter Gabriel met Sledgehammer.

0: Ja, Peter Gabriel dus met Sledgehammer.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: In de bibliotheek van Vlagwedde wordt een bijeenkomst georganiseerd over het patiëntenportaal Mijn Ommelander van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. We spreken met Harma de Roo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
0: Ja, het patiëntenportaal Mijn Ommelander.
2: Ja.
0: Dat heeft wat instructie nodig dus.
2: Ja, inderdaad. Ja, de zorg die gaat ook steeds meer, wordt ook steeds meer digitaal. Je kunt het misschien wel al vinden als je naar de dokter toe gaat. Je kunt alles online regelen. En zo ook bij het ziekenhuis.
0: Ja.
2: En via het patiëntenportaal kun je je afspraken inplannen. Je kunt je medisch dossier inzien. Uitslagen en afspraken inplannen. En ja, dat vergt nog wel wat kennis inderdaad.
0: Ja, dat zal niet iedereen heel fijn vinden.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat snap ik ook heel goed. Die ontwikkeling gaat ook heel snel. En dan kun je zeggen van ja, waarom moet dat nou allemaal, die ontwikkelingen? Maar ik denk dat het ook wel voordelen heeft. Het is altijd bereikbaar. Je kunt altijd je uitslagen inzien. Je kunt afspraken inplannen. Het is altijd, digitaal dossier is altijd toegankelijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, en dat is telefonisch soms wel eens lastig natuurlijk.
2: Klopt, ja. Inderdaad. Of naar het ziekenhuis toe, dat is ook aan bepaalde tijden. Dus digitaal ben je eigenlijk altijd bereikbaar.
0: Ja.
2: En ik kan me voorstellen inderdaad dat daar nog wel hulp bij nodig is. En vandaar dat we ook iemand bereid hebben gevonden, een medewerker van Ommelander Ziekenhuis, om langs te komen en uitleg te geven over het patiëntenportaal.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dat is wel fijn. Hebben jullie daar ook wel signalen naar gehad, zeg maar? Dat mensen langskwamen en zoiets hadden van goh, hè, dat je daar eens een keer een praatje over maakte en dat je toch merkte van hé.
2: Ja, klopt. Ja, ja, want in Ter Apel, in de bibliotheek van Ter Apel en de bibliotheek van Bellingwolde, daar doe ik ook het IDO, informatiepunt digitale overheid. En er kwamen toch wel veel mensen met een vraag over het patiëntenportaal. En ik had daar zelf ook een vraag over. En ze hebben contact opgenomen met het ziekenhuis. En ze zeiden van ja, maar dan kunnen we toch beter een keer langskomen om daar informatie over te geven, als er zoveel mensen zijn.
0: Ja.
2: En ook dat de signalen ook bij hun binnenkomen, hè, van dat er inderdaad vragen over zijn. En zo hebben we elkaar eigenlijk op een hele mooie manier gevonden. Zodat het ziekenhuis was ook echt bereid om daar ook informatie over te geven. En vandaar dat we dus 26 mei, dinsdagmiddag, in de bibliotheek van Vlagwedde daar een workshop over kunnen geven.
0: Ja. Moeten mensen zich daarvoor aanmelden?
2: Ja, graag. Ja, want er zijn een maximaal aantal deelnemers die mee kunnen doen. En dat kan via de balie van de bibliotheek hier in Vlagwedde. Maar dat kan ook via de agenda van de Groningse bibliotheken.nl/agenda/Westerwolde.
0: Kijk,
2: ja.
0: Daar kunnen mensen weer naar zoeken, zeg maar. Op het moment. Helemaal duidelijk.
2: Ja, ja.
0: Ja, want de wereld verdigitaliseert best wel eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt. Ja. En jij kunt zeggen, daar zitten voordelen aan, daar zitten nadelen aan. We hadden net ook al even het gesprek. De ontwikkeling van de AI gaat ook steeds verder. Je hebt verschillende chatbots. Je kunt met ChatGPT, je kunt met Claude en heel veel verschillende chatbots kun je mee informatie vergaren. En wat is nu eigenlijk echt en wat is nu eigenlijk nep? Dat is soms wel heel lastig te onderscheiden. En vaak roept het ook wel een emotie bij ons op. Hè? Van, word ik nu voor de gek gehouden? Of is het nu wel echt? Ja. En daar gaan we binnenkort in de bibliotheken gaan we daar ook workshops over geven. Hoe kun je nu herkennen of iets echt is of iets nep? En vooral om even stil te staan van wat doet het eigenlijk met mij? Welke emotie zit hierbij? En dat daar eigenlijk geen goed of fout aan is. Hè? Nee. Dat het dat de herkenning al bij zichzelf is. Dat je even stilstaat van oké, ik zie hier, maar wat zie ik hier nu eigenlijk?
0: Ja.
2: En dat je het dan kunt plaatsen van oké, is helemaal prima. Ik zet het aan de kant. Of ik ga het in elk geval het besluit nemen om het niet te delen. Omdat ik niet zeker weet of het echt of nep is. En daar gaan we binnenkort een workshop over geven in de bibliotheken.
0: Ja, want AI heeft het ook niet altijd goed, hè? Dus mensen denken eens van, ik zoek wat op. AI komt dan meestal, want dat is tegenwoordig zo. Die gaat als eerste antwoord geven.
2: Ja. Ja.
0: Ja, het klopt niet altijd.
2: Nee,
0: en dat zijn wel van die dingen waar ook op gelet moet worden natuurlijk.
2: Ja, klopt, inderdaad. En dan ga je toch wel weer terug naar je eigen onderbuikgevoel. Van, hey, volgens mij klopt er hier iets niet. En ja, en dat kan die digitale wereld nog niet. Die kan niet naar het onderbuikgevoel. Nee. Dat moet jij echt zelf doen. En ja, vandaar ook van, ja, dus sta even stil. Welke emotie heb ik hierbij? Nou, let even op de details, want AI kan nog niet, bijvoorbeeld de handen kan die nog niet helemaal goed ontwikkelen. En de plaatjes zijn vaak ook heel, heel gelikt, hè? Je ziet geen rimpeltje, je ziet geen, geen handstructuur of wat dan ook. Dus heel vaak heb je dan ook wel zoiets van, nou, ik weet het niet. Inderdaad, wat we zeggen van, nou, inderdaad is koning Willem-Alexander inderdaad bij mij in de keuken om eten te koken. Of is het eigenlijk toch wel een plaatje van AI?
0: Ja, klopt. Je kan er hele leuke dingen mee doen.
2: Ja,
0: maar je
2: klopt.
0: Moet er ook gewoon heel voorzichtig mee zijn. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal.
2: Ja.
0: Nou, het is fijn dat de bibliotheken daar ook aandacht aan besteden.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is ook een van de opdrachten van de bibliotheek om mensen digitaal te onderwijzen. En dat, nou, dat doen we op deze manier.
0: Ja, ja. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En de bijeenkomst van over het patiëntenportaal Mijn Ommelander is dus 26 mei.
2: 26 mei, bibliotheek Vlachtwedde om 3:30.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel.
2: Dankjewel.

Teddy Swims en The Door. Ja, het is 9:45 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Johan Achterhof over de oldtimer dagen in Fries Gelo. En Renske Lambeck, ook zij komt weer langs met een update over Oude Schans. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar UB40 en Here I Am.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. BlueM, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
13: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: The Tramps en Disco Inferno. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Van 15 tot en met 17 mei staat Friesgelo helemaal in het teken van nostalgie tijdens de oldtimerdagen Oost-Groningen. Liefhebbers kunnen genieten van klassieke auto's, oude tractoren, vrachtwagens en brommers. Terwijl er ook allerlei demonstraties en activiteiten te beleven zijn. We spreken met Johan Achterhof. En Renske Lambeck die komt ook weer bij ons in de studio langs om alles te vertellen over de belevenissen in Oudeschans. En dit jaar is het toch een bijzonder jaar voor Oudeschans. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas. Ja, dan is het tijd voor de verjaardagskalender. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Marianne Vos, Nederlands baanwielrenster, veldrijdster en wegwielrenster. Wauw, die is vandaag 39 jaar geworden. Arend Edel, dat is een Nederlands cabaretier, die is vandaag 61 jaar. En Herman Philipsen, dat is een Nederlands filosoof, die is 75 jaar geworden. En Geert, je gaf het net al aan, hè?
1: Ja.
0: Maar Imca Marina is ook jarig.
1: Ja, en Gronings icoon, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja, zij heeft, ik weet niet of ze die nog heeft, ze had altijd zo'n trouwkapelletje.
1: Nee, heeft ze niet meer.
0: Heeft ze niet meer, hè? Nou, dat had ze wel altijd in Midwolda, hè? Maar zij is vandaag dus 85 jaar geworden. En op 13 mei 1958 wordt in Nieuwe Pekela Groninger zanger en liedjeschrijver B. Smal geboren. Met zijn herkenbare stem en nummers in het Gronings groeide hij uit tot een bekende naam in de streekmuziek. Liedjes als Zwoit en Zwore Sjek, Ik liek zoveel op die en Woorden zeg nooit alles zijn voor veel liefhebbers nog altijd echte meezingers. B. Smal laat met zijn muziek horen dat je ook in het Gronings prachtige liedjes kunt maken. Recht uit het hart en met een flinke dosis streekgevoel. We gaan luisteren naar B. Smal en Regenpak.
2: Links van mij het zuidwesten, door hongvoek in de lucht. Dikke verde regenwolk, het was af en om je zucht. Voor mij was Jorden doogliks, zo van Pekel nog Veendam. Puber naar school of fietsen, die volk die naar haar kwam. In mijn schouders zat een poncho, hij had moeke voor mijn kocht.

0: Ja, beesmal en regenpak.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Van 15 tot en met 17 mei veranderen de straten van Vriesgelo in een paradijs voor liefhebbers van klassieke voertuigen. We spreken met Johan Achterhof. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe is het idee ontstaan voor oldtimerdagen?
2: Nou, we hebben zelf een liefde voor oldtimers. Ja, en we hebben hier heel veel clubs samen met elkaar liggen. Ons wel leuk om het te doen. Om een evenement te organiseren.
0: Ja, en gaat het dan echt alleen om historische auto's?
2: Nee, eigenlijk alles wat een oldtimer is. Dus vrachtauto's, trekkers, bromfietsen, auto's, alles.
0: Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten tijdens het evenement?
2: Nou, er zijn diverse demonstraties met oude DOS-machines en met oude tractoren. En er is voor kinderen vermerkt, er zijn een zandbak en kinderactiviteiten, springcursus. Ja, dat is eigenlijk een beetje van alles wat.
0: Doen jullie dit vaker?
2: Ja, we hebben ook altijd de oldtimer dagen in Schilwolde. Dat doen we ook altijd.
0: Kijk.
2: Dus ik woon nou zelf woonachtig in Vriesgelo. Dus ja, dat leek het ons ook wel leuk om dat hier ook te doen. Zo is het idee een beetje ontstaan.
0: Heb je zelf ook een oldtimer? Of,
2: Ja, we hebben zelf een paar Unimogs.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Dus dan is die liefde ook wel groot, denk ik.
2: Die is zeer groot. Ja, hoor, we rijden zelf ook alle oldtimer evenementen langs. Om overal een beetje te kunnen zijn. Dus ja, dan wil je dat zelf ook wel een keer graag organiseren. Met diverse clubs is dat gelukkig gelukt.
0: Ja, en de toegang is gratis, heb ik begrepen.
2: Dat klopt. We hebben toegang. We willen het voor iedereen willen wij graag toegankelijk hebben. Dus ook mensen met een bijna geen budget, om maar zo te zeggen, of weinig budget hebben, die willen we het ook graag gewoon aanbieden. Zodat iedereen er kan komen.
0: Wanneer gaat het beginnen, 15 mei?
2: Ja, we beginnen op vrijdagmorgen om 10 uur. Dan is het terrein geopend. Dus dan mag iedereen langskomen kijken. En of iemand nog een oude auto heeft staan in de schuur of zo, is die ook van harte welkom. Of een oude trekker heeft staan, is ook van harte welkom. Ja, dus we zien er graag naar uit dat iedereen deze kant op komt naar Vriesgelo.
0: Ja, dus in principe hoef je je niet aan te melden mocht je een oldtimer hebben?
2: Het liefst hebben we wel. Dan kun je bijna via de website opgeven. Maar we zien er altijd graag naar uit dat er zoveel mogelijk mensen komen natuurlijk.
0: En welke website is dat?
2: Dat is noordoostgroningen.nl, oldtimer dagen.
0: Kijk, dat is wel even fijn om te horen natuurlijk. Dus als je nog een oldtimer thuis hebt, dan kun je gewoon je aanmelden en dan kun je langskomen van 15 tot en met 17 mei.
2: Klopt, helemaal geen probleem. En als er één dag wil komen, is het ook geen probleem. Alles is mogelijk.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi om te horen.
2: Zolang het maar plezier is.
0: Kijk, dat is ook belangrijk. En hopen op mooi weer natuurlijk.
2: Zeker, ja hoor. Daar zien we wel graag naar uit.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Ja, is goed.
0: Oké, bedankt.
2: Ja, hartstikke bedankt. Hoi.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy van Bobby McFerrin.
2: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Gisteren werd er door de politie, inspectie leefomgeving en transport, RIW en de douane een grote beroepsvervoercontrole gehouden bij het steunpunt Zuidbroek van Rijkswaterstaat. Vrachtwagens werden door de politie vanaf de A7 en de N33 meegenomen naar Zuidbroek voor een uitgebreide controle door de verschillende instanties. Uit 3 onderzoeken, geleid door UMCG-cardiologen Dirk-Jan van Veldhuizen, Kevin Damman en Peter van der Meer, blijkt dat een lage dosis digoxine ervoor zorgt dat mensen met hartfalen minder vaak in het ziekenhuis terechtkomen en overlijden. De verwachting is dat deze nieuwe inzichten ervoor zullen zorgen dat de richtlijnen voor hartfalen in de toekomst gaan veranderen, waardoor veel meer patiënten dit goedkope medicijn kunnen krijgen. Digoxine, dat is vingerhoedskruid, is het oudste en goedkoopste medicijn voor de behandeling van hartfalen. Een lage dosering digoxine vermindert vooral allerlei ongunstige compensatiemechanismen bij hartfalen. Het remt bijvoorbeeld stresshormonen zoals adrenaline in het bloed door, en dat wordt vermeld op de site van de UMCG. Waar een kleine gemeenschap Groningen kan zijn, bewijst plaatselijk belang Redenbrug. Het dorpje tussen Bellingwolde en de Duitse grens. Vanaf morgen tot en met zondag organiseren een weekend vol gezelligheid, muziek, spektakel en leuke activiteiten voor jong en oud. Burgemeester Jaap Velema opent morgenmiddag om 14:00 het festijn. Vanaf gisteren kunnen bewoners uit het aardbevingsgebied in Groningen geld aanvragen om hun dorp of wijk een opheffen te geven. Dat kan tot een maximumbedrag van €10.000. Deze mogelijkheid is een nieuwe maatregel uit de sociale agenda van Nijbegun. Iedere inwoner van de provincie Groningen of de Drentse gemeenten Tinalo, Noorderveld en A en Unze mogen het zogenaamde inwonersbudget aanvragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. De regeling vervangt het bestaande loket Leefbaarheid van het Nationaal Programma Groningen. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt een onbestendige dag, want een groot lage drukgebied ligt boven zee en de lucht is daardoor erg onstabiel geworden. Vanochtend is er al kans op een flinke bui en daar kan ook al onweer tussen zitten. Vanmiddag neemt de kans op een enkele bui nog wat toe, met het risico voor een felle regenbui of een bui met onweer. Natuurlijk zijn er op dit soort dagen ook mooie opklaringen met een felle zon, maar het is koud met een maximumtemperatuur rond 12 graden. Vanavond en vannacht blijven er verspreid enkele buien voorkomen, maar de kans op onweer neemt dan af. Het wordt ook weer koud, minimumtemperatuur rond de 5 graden. Morgenochtend is er nog een goede kans op wat regen. In de middag wordt het droger en dan komen er vanuit het noordwesten opnieuw brede opklaringen. Maximum ook morgen rond 12 graden.

Linda Ronstadt met It's So Easy. En daarvoor hoorden we Irene Cara met Fame. Ja, Renske Lambeck die komt zo naar de studio. En die kan ons alles vertellen over de belevenissen in Oudeschans. Ja, want vooral dit jaar gebeurt daar nogal wat. Is er nogal wat jubilea te vieren. Dat gaan we straks vast allemaal horen. Maar we gaan nu nog even verder met Zeger en Evans in the year 2525 is het, hè?

0: Roxy Music en Angel Eyes.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, elke maand hebben wij even weer een update over Ouderschans. Renske Lambeck komt langs in de studio, zo ook vandaag. Goedemorgen.
2: Binnengevlogen, echt.
0: Ja, dat vind ik wel
2: was
0: mooi.
2: Was het maar gewoon langskomen.
0: Zo nu en dan, dan ben je gewoon lekker op tijd. En er zijn momenten, dan, vlieg je bij, ja, inderdaad.
2: Precies.
0: Nou, fantastisch, toch? Ja, we hebben hier op de redactie een uitnodiging gekregen voor 23 mei.
2: Ja, dat klopt. Zelfs... Volgens mij heb ik er hier 2 in de bus gedaan. Want ja, om kosten te besparen hebben we de regio... Nou, natuurlijk sowieso Ouderschans zelf huis aan huis bezorgd. Maar de regio ook een beetje zelf huis aan huis bezorgd. Dus ik vloog van... Nou, zo'n beetje, als ik de regio moet aangeven... van Scheemda, waar donateurs wonen. Want elke donateur is uitgenodigd voor dit evenement... Tot en met Sellingen. Kijk. Vloog ik door de regio met als bijrijder mijn moeder. Die is ook postbode, zeg maar. En dit gaat, waarvoor jullie de uitnodiging ontvingen... gaat over de vesting Ouderschans. Een van de weinige overgebleven grensvestingen uit de 80-jarige oorlog... die dreigde te verdwijnen. En om dat te voorkomen werd op 21 mei 1976... de Stichting Vesting Ouderschans notarieel opgericht. Dat is dus 50 jaar geleden. En daardoor bestaat Ouderschans überhaupt nog. Dus dat leek ons wel een reden om een feestje te geven.
0: Ja.
2: Daarbij bestaat in 2026 de Garnizoenskerk 400 jaar. Je hebt altijd baas boven baas. En het concertseizoen in dat Garnizoenskerkje... is dit jaar het 50ste seizoen. En dit jaar wordt het boek Ouderschans Vesting aan de Dollard uitgegeven... Dus dat is best veel, zal
0: dat
2: ik maar zeggen.
0: Heel veel.
2: En veel reden ook om een feestje te geven. En dat gaan we doen. Dat hadden we het liefst gedaan eigenlijk op 21 mei. Maar dat is een donderdag. Dat was niet zo'n handige dag. Sowieso is dat weekend misschien helemaal niet zo heel handig. Want het is het Pinksterweekend.
0: Ja, klopt.
2: Maar ja, dat die stichting op 21 mei 1976 notarieel is opgericht... daar kunnen we... ook niks meer aan doen.
0: Nee.
2: Dus we wilden het wel graag bij die 21 mei in de buurt houden. En dan was zaterdag 23 mei. Dan bestaat de Stichting Vesting Ouderschans 50 jaar en 2 dagen. En dan moet ik ook nog bij zeggen, het paste. Wij hebben aan de commissaris van de Koning, René Paas, gevraagd welke dag rond 21 mei hem het beste paste. En dat was 23 mei, zaterdag 23 mei. Dus wij hebben een uitnodiging gemaakt en die hebben jullie ook ontvangen.
0: Ja.
2: En dan gaan we een, nou, we noemen het maar een belevenissenwandeling... over de wallen van Ouderschans doen. En ik heb het net even geteld, hier nog in de studio. Het slaat eigenlijk nergens op. Het is helemaal uit de hand gelopen. Het is ontzettend veel, daarom kwam ik ook binnen gevlogen. Het zijn... 14 of 15, nou heb ik ook nog niet goed geteld... of niet onthouden, mini-evenementjes. Dus je, het valt ons op... dat mensen wel Ouderschans bezoeken... eventueel het Vestingmuseum Ouderschans bezoeken... eventueel in het restaurant de Javaan een hapje eten of een drankje drinken... Concerten worden heel goed bezorgd in de Garnizoenskerk. Maar wat wij nou zo mooi vinden en wat zo uniek is aan deze vesting... is dat het een vesting is die in open landschap... met zoals dat bij een vesting heette, nog steeds... behalve dan aan de zuidzijde, open schootsvelden heeft. Dus wij hebben heel erg gedacht... hoe krijg je nou die mensen de wallen op? Want dat is juist zo uniek.
0: Ja.
2: Dus dat dachten we, dat doen we door middel van het organiseren voor genodigden. Iedereen die in kleine of in grote vorm een bijdrage heeft geleverd... in de afgelopen 50 jaar aan Ouderschans is uitgenodigd. Tenminste, die we konden vinden. om op de 23e om 2:00 naar de Garnizoenskerk. Eerst in het Vestingmuseum, daar wordt iedereen ontvangen. Vervolgens naar de Garnizoenskerk over te steken. Daar wordt het gezelschap in groepjes verdeeld. En begint de wandeling over de wallen, waar je dus een heel veelzijdig programma aantreft.
0: Kun je ook een tipje van de sluier oplichten?
2: Of? Ja, natuurlijk. Okay. Ja, natuurlijk kan ik dat. in de Garnizoenskerk sowieso opent René Paert, de commissaris van de Koning, de dag. Daar is gemaakt door Reina Sandé uit Onstwedde een portrettengalerij te zien. Die noemen we Oude Schanskers en hun passie. Er zijn 15 Oude Schanskers op voor ouders met hun passie op voor Oude Schans belangrijke karakteristieke plekken geportretteerd. Dan ga ik even uit van de gelijktijdig vertrekkende groepen naar drie verschillende punten op de Vestingwal. Ik neem even de eerste, die start bij de Rode Brug. Daar staat archeoloog Co Lenting. Die vertelt iets over de historie van de vesting. Vervolgens loop je over de wallen naar een ontzettend leuke band. Die hebben speciaal voor Ouderschans een lied geschreven over Ouderschans. Onderweg kom je kunstwerken tegen. Daarna loop je door en kom je tegen, heel bijzonder, Nico Woldhek. Hij leest een verhaal voor wat Erik Hulzegge een paar jaar geleden heeft geschreven, toen nog voor RTV Noord, over de familie Woldhek, het oorlogsverdriet van de familie Woldhek. In de Tweede Wereldoorlog is Nico Woldhek, toen 22 jaar, verraden door een bijna buurman en overleden. En dat verdriet heeft altijd in die familie gespeeld. En dat kwam nogmaals heel erg en uitdrukkelijk aan het licht toen Grietje Woldhek 3 jaar geleden overleed en het huisje werd ontruimd. En dat huisje heeft zij nagelaten aan de Stichting Vesting Ouderschans. Dus wij waren ook verantwoordelijk voor de ontruiming. En naar aanleiding van wat we toen hebben gevonden, heeft Erik Hulzegge een prachtig verhaal geschreven. En dat leest neef, genoemd naar de overleden Nico Woldhek, voor. Dan kom je weer een paar kunstwerken tegen. Dan bij het gemaal. Iedereen denkt altijd dat hij alles weet over hoge en lage waterstanden en werking van gemalen. Dat is niet zo. Dus hebben we iemand gevraagd van het waterschap die daar iets kort uit gaat leggen over de werking van het gemaal. Dan kom je weer een paar kunstwerken tegen. Dan kom je een ouderwetse ijskookkraamkar tegen met steekhuis. Daar krijgt iedereen dus een ijsje. Vervolgens kom je weer kunstwerken tegen van Petra Fens, fotografe en digitale kunstmaakster uit de Oude Schans, die ook geëxposeerd heeft in het Vestingmuseum. Dan komt er een klassiek koor, kom je tegen, die daar een mini-optreden geeft. Vervolgens loop je naar de Kolk, vlakbij de grote parkeerplaats waar verzocht wordt te parkeren tijdens het evenement. Daar kom je Aart-Jan Langbroek tegen. Die vertelt iets over de reconstructie van de Kolk, de biodiversiteit en de natuur. Dan kom je weer een paar kunstwerken tegen. Vervolgens kom je inwoonster Petra Koren, tevens bestuurslid, tegen. Zij is conservatoriumgeschoold zangeres en doet daar een beetje een, nou, ik noem het jazzy-achtig miniconcertje. Vervolgens ben je weer terug bij de Rode Brug en gaan alle groepen, die dus op verschillende plekken starten, naar restaurant De Javaan voor een afsluitend klein hapje en een drankje.
0: Kijk.
2: En din is het kloor.
0: Ja, dat is toch wel een avondvullend of een middagvullend programma.
2: Ja, ja. En het moet in 2:00. Succes.
0: Ja, precies. Ja. Hoe groot is de afstand? Want,
2: ongeveer 3,2 kilometer.
0: Oh, dat is wel goed te doen,
2: moet
0: natuurlijk in 2:00.
2: Ja,
0: precies.
2: Mits al die mini-evenementjes dus kort zijn.
0: Ja, er zijn een aantal die moeten dit vooral ook weten, hè, dat het kort moet zijn.
2: Precies.
0: Ja. Nou, ontzettend bedankt, Renske, want ja, de tijd is alweer omgevlogen, ja, ook hier. Ja. En ja, dat komt vast helemaal goed.
2: Ja, ik denk dat het een ontzettend leuke, gedenkwaardige, feestelijke, bijzondere middag gaat worden.
0: Dat gaat vast lukken. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Dag, dag.
3: De mooiste muziekmix hoor je bij ons.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BBF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedden.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Brothers on the Fourth Floor and Dreams. Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. De verkeersveiligheid op de hoofdweg in Bellingwolde blijft onderwerp van gesprek. Inwoners maken zich zorgen over de staat van de weg en de snelheid van het verkeer. Een ingezonden brief van BBB Westerwolde vraagt daarom opnieuw aandacht voor de situatie. We spreken met Annette Boman van BBB Westerwolde. En het nieuwe inwonersbudget van Nijbegun is van start gegaan. Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor plannen die hun buurt socialer, groener en leefbaarder maken. We spreken met burgemeester Cora Iefke Sikkema. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt vanochtend verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Earth and Fire met 7th Avenue. Ja, en wat is er vandaag allemaal in de geschiedenis gebeurd? Nou, op 13 mei 1979 boekt wielrenner Joop Zoetemelk een grote overwinning door de Vuelta a España te winnen. Daarmee is hij na Jan Janssen in 1967 de tweede Nederlander die de Spaanse wielerronde op zijn naam schrijft. Een jaar later doet Zoetemelk daar nog een schepje bovenop. Want in 1980 wint hij ook de legendarische Tour de France. Een prestatie waarmee hij definitief uitgroeit tot een van de grootste Nederlandse wielrenners aller tijden. En op 13 mei 2000 wordt Enschede getroffen door de verwoestende vuurwerkramp. In de wijk Roombeek ontploft een grote vuurwerkopslag, waarna een enorm gebied verandert in een inferno. De ramp kost 23 mensen het leven en bijna 1000 mensen raken gewond. Honderden gezinnen verliezen hun huis en de schade loopt op tot ongeveer 1 miljard gulden. De vuurwerkramp laat een diepe indruk achter op Nederland en verandert voorgoed het denken over de veiligheid en opslag van vuurwerk. En op 13 mei 2011 opent Beatrix in Oude Pekela de nieuwe brede school De Groenling. In het moderne gebouw komen verschillende voorzieningen samen, waaronder 3 basisscholen, 2 peuterspeelzalen, een gymzaal en de GGD. Met de komst van De Groenling krijgt Oude Pekela een plek waar onderwijs, opvang en zorg onder 1 dak samenkomen. En op 13 mei 1977 wordt in Almelo zangeres en gitariste Ilse de Lange geboren. Ze groeit uit tot een van de succesvolste country- en popartiesten van Nederland. Met hits als I'm Not So Tough, World of Hurt en So Incredible. Haar album World of Hurt werd zelfs uitgeroepen tot het beste nederpopalbum aller tijden. Ook internationaal maakt Ilse indruk. Samen met Waylon vormt ze de Common Linnets. En behaalt ze in 2014 een prachtige tweede plek op het Eurovisie Songfestival met Calm After the Storm. Een bijzonder detail? Voordat haar muziekcarrière echt doorbrak, werkte Ilse gewoon als schoenenverkoopster. Van schoenenzaak naar grote concertzalen dus. We gaan luisteren naar Ilse de Lange met So Incredible.

0: collega Ilse de Lange en So Incredible.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: De verkeersveiligheid op de hoofdweg in Bellingwolde blijft inwoners en politiek bezighouden. We spreken met Annette Boman van de BBB Westerwolde. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, de BBB Westerwolde heeft een brief ingezonden. Wat was de directe aanleiding om dit te doen?
2: Nou, de directe aanleiding waren toch wel signalen van bewoners via aanspreken, maar ook via social media, zeg maar, dat daar toch wel klachten werden geuit over de staat van de hoofdweg. En zodoende hebben wij ook deze schriftelijke vragen ingediend.
0: Ja, want welke signalen, waar gaat het dan precies over?
2: Nou, het gaat veel over de slechte staat. De weg zit vol met kuilen en bulten waar ook regen in blijft staan. Door die slechte staat heb je ook best veel overlast als gebruiker. Maar ook als aanwonende, zeg maar, met trillingen en geluidsoverlast.
0: Ja, en vinden jullie dan dat de gemeente eigenlijk tot nu toe onvoldoende heeft gehandeld?
2: Nou ja, de gemeente, er zijn natuurlijk wel wat herstelwerkzaamheden geweest en inspectiewerkzaamheden. Maar waar wij een beetje mee zitten is dat de klachten van de bewoners eigenlijk niet echt gehoord worden. En dat vinden wij eigenlijk wel heel belangrijk, dat dat ten eerste gebeurt.
0: Ja, want waarom gebeurt dat dan niet?
2: Ja, of dat iets met de communicatie heeft te maken. De desbetreffende ambtenaar die dit moet beantwoorden, of die dit wel doet of niet. Daar hebben wij dus deze vragen over gesteld.
0: Ja, en wat verwachten jullie nu concreet van het college eigenlijk? Op korte termijn ook? Ja, als het gaat om onderzoek of onderhoud, herstel?
2: Nou ja, wij willen graag dat onze vragen beantwoord worden. En dat de gemeente ook goed aangeeft hoeveel klachten en correspondentie er is geweest. En hoe zij deze hebben afgehandeld. En of zij naar aanleiding van deze klachten daar ook wat van ondernemen. Dus of zij ook inspectie gaan doen. Of dat ze de bewoners gaan aanhoren van hoe zit het nu eigenlijk. In elk geval dat ze iets van actie ondernemen.
0: Heeft het ook te maken met een onderhoudsbeleid eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk. Kijk, de hoofdweg Bellingwolde is natuurlijk een beschermd dorpsgezicht. Het is een weg die al een hele rijke historie kent. Het is een lange weg van 4 kilometer. Er ligt de riolering onder. Het is een kostenplaatje als dit aangepakt moet worden.
0: Ja, maar wel een belangrijke dus.
2: Wel een belangrijke, want de hoofdweg is natuurlijk een lange weg die hele kernen van Bellingwolde met elkaar verbindt. Waar veel gebruik van wordt gemaakt door aanwonenden, maar ook door mensen die elders in Bellingwolde moeten zijn. Door agrariërs, door kinderen die naar school gaan. Toeristen. Hoofdweg Bellingwolde staat heel erg goed bekend bij toeristen. Dus het is wel een weg die heel belangrijk is voor Bellingwolde.
0: Ja, dat is zeker waar. Heeft u enig idee wanneer dit behandeld gaat worden?
2: Nou ja, we hebben schriftelijke vragen gesteld. Het college heeft daar een tijdsbestek over om daarop te antwoorden. Dus wij wachten af tot deze vragen beantwoord worden. En dan gaan we kijken of we hier iets verder mee kunnen.
0: Ja. Nou, duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we zullen het vast gaan horen, denk ik.
2: Ja, we houden een vinger aan de pols. En als er inwoners zijn, laat je horen. En we kunnen natuurlijk niks beloven, maar we kunnen wel proberen om dit op de agenda te blijven houden.
0: Kijk, dat is hartstikke belangrijk. Ontzettend bedankt.
2: Ook jullie ook bedankt.

0: Kaylee's en Trick Me. Ja, het is alweer 11:30 en dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. Woningcorporatie Acanthus gaat het gras in het Harm Luppenspark in Finsterwolde niet meer maaien. Ook de gemeente Oldambt gaat dat voorlopig niet doen. Om het park netjes te houden gaan de bewoners zelf het onderhoud betalen. Ans Sprik van de werkgroep Verzetsbuurt Finsterwolde zegt dat ze een groenbedrijf hebben ingeschakeld om het gras te maaien. Met goed fatsoen kun je geen kinderen meer laten spelen. De afspraak was, of is, dat de Acanthus het park netjes houdt en dat staat zelfs op papier. Vanaf gisteren kunnen bewoners uit het aardbevingsgebied in Groningen geld aanvragen om hun dorp of wijk een oppepper te geven. Dat kan tot een maximumbedrag van €10.000. Deze mogelijkheid is een nieuwe maatregel uit de sociale agenda van Nijbegun. Iedere inwoner van de provincie Groningen of de Drentse gemeenten Tinalo, Noordenveld en A. en Unze mag het zogenoemde inwonersbudget aanvragen bij het samenwerkingsverband Noord-Nederland. De regeling vervangt het bestaande loket leefbaarheid van het Nationaal Programma Groningen NPG. In het najaar van 2026 zullen er inloopbijeenkomsten worden georganiseerd over de grondwaterwinningen in deze regio. Eind 2022 heeft de provincie na uitgebreid onderzoek 4 mogelijke gebieden gekozen waar in de toekomst grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken. In onze regio worden Zuidoost-Groningen, Bellingwolde en Veendam genoemd. Om deze gebieden officieel te kunnen vastleggen in de provinciale omgevingsverordening wordt een verplicht onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plan voor onder andere het milieu. In deze procedure wordt onder andere gekeken naar de milieueffecten van verschillende winningshoeveelheden per zoekgebied en worden de effecten van de beschermingsregels in beeld gebracht. Binnen 5 jaar gaat het centrum van Ter Apel een gedaantewisseling ondergaan. Die ingreep moet ervoor zorgen dat het weer een aantrekkelijk gebied wordt om te winkelen. De kosten van die aanpak van het centrum zijn nog niet exact bekend. CDA-wethouder Jan Kuper denkt dat dat om een bedrag zal gaan tussen de 6 en 8 miljoen euro. 1,5 miljoen euro, het eerste bedrag die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft betaald aan de gemeente voor een te vol aanmeldcentrum, is al in de voorbereiding van de plannen gestoken. Wethouder Kuper verwacht dat een deel van de 5 miljoen die onlangs is overgemaakt naar deze grote opknapbeurt gaat. Daar moet de gemeenteraad nog een besluit over nemen, zegt de wethouder. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt een onbestendige dag, want een groot lage drukgebied ligt op zee en de lucht is daardoor erg onstabiel geworden. Er is vanochtend al kans op een flinke bui en daar kan ook al onweer tussen zitten. Vanmiddag neemt de kans op een enkele bui nog toe, met het risico voor een felle regenbui of ook een bui met onweer. Natuurlijk zijn er op dit soort dagen ook mooie opklaringen met een felle zon, maar het is koud met een maximumtemperatuur rond 12 graden. Vanavond en vannacht blijven er verspreid enkele buien voorkomen, maar de kans op onweer neemt af. Het wordt ook weer koud, minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgenochtend is er nog een goede kans op het regen. In de middag wat het droger en dan komen er vanuit het noordwesten opnieuw brede opklaringen. Maximum ook morgen rond 12 graden. De opklaringen van morgen is geen voorteken voor mooi weer, want vrijdag is er een noordwestenwind en die geeft weer meer buien. In het weekend is het weer iets beter, want dan zijn er opklaringen met soms nog een kleine bui. Maar niet veel wind en vanaf zondag langzaam wat hogere temperaturen.

Wild en If I Can't Have You. En daarvoor hoorden we Nena en Noorke Traumt. Ja, we spreken straks met burgemeester Cora Iefkes-Sikkema. En we gaan het dan hebben over het inwonersbudget van Nijbegun. Maar we gaan eerst nog even verder met Dotan en Hungry.

0: Hillen met 20 Seconds.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Het nieuwe inwonersbudget Nijbegun is geopend. We spreken met burgemeester Cora Yfkes Sikkema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat houdt het inwonersbudget van Nijbegun precies in?
2: Nou, wij hebben vanuit Nijbegun een hele agenda. Dat heet een sociale agenda. En om tot een mooi programma te komen, hebben we met ontzettend veel mensen gesproken. En heel veel inwoners uit Noord-Nederland, of uit Groningen en Noord-Drenthe, gaven aan van, om de leefbaarheid in onze dorpen te versterken en de sociale samenhang te versterken, hebben we zelf hele goede ideeën. Heb daar ook vertrouwen in. En dit budget is voor allerlei ideeën in buurten, in wijken, in dorpen, tot 10.000 euro als mensen een goed idee hebben om de leefbaarheid te versterken of het sociale contacten te versterken.
0: Ja, en kan echt iedere inwoner een aanvraag doen?
2: Ja, inwoners kunnen aanvraag doen of stichtingen, organisaties, als ze een idee hebben om de leefbaarheid te verbeteren. Dat kan een gezamenlijke moestuin zijn. Het kan ook het kan van alles zijn waarvan iemand denkt, hé, maar dat heeft onze wijk of buurt nodig om de leefbaarheid te verbeteren. Dan kan iedereen een aanvraag indienen.
0: En hoe hoog mag het bedrag zijn waarvoor inwoners een aanvraag kunnen indienen?
2: Nou, dat kan van 1 euro tot 10.000 euro.
0: Ja, dat kan dus van alles zijn.
2: Ja. Zeker, zeker. En natuurlijk moet er wel uitgelegd worden wat mensen voor ideeën hebben. En er moet ook draagvlak voor zijn. Dus het is niet zo, het lijkt mij leuk dat iets voor mij gebeurt, maar dat blijkt dat mensen uit de straat of de buurt of de omgeving zoiets hebben. Dat het breed gedeeld wordt, dat moet je laten zien. Het mag ook niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Dus het is echt zonder winstoogmerk voor de eigen buurt of omgeving.
0: Ja, want daar wordt dus ook echt op gelet, zeg maar, bij het beoordelen van een idee of initiatief.
2: Zeker. Niet commercieel, ook niet ideologisch. Hè. Dus niet voor een politieke partij of voor een religieuze organisatie. Het moet natuurlijk ook passen binnen de regels die er zijn in de wetten of in de gemeentelijke regels.
0: En is het aanvragen ingewikkeld of is dat bewust laagdrempelig gehouden?
2: Nou, dat proberen we zo laagdrempelig te doen. Dat via Nijbegun, als mensen afzoeken, kun je een site vinden hoe je het aanvraag kunt doen. En dat kan via SNN. En we willen het zo makkelijk mogelijk maken. Dus ook niet heel veel formulieren invullen. Wel even, wat is het plannetje? Wat zijn de kosten? Het moet ook nog gebeuren. Dus niet met terugwerkende kracht van toen heb ik dat gedaan, wil ik nu nog even subsidie voor. Dus het moet nog gaan plaatsvinden. En dan zou ik zeggen, probeer het. En wie weet, lukt het.
0: Ja, waarom is het zo belangrijk dat inwoners zelf met plannen komen voor hun buurt?
2: Nou, dat bleek dus ook uit al die gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd. Dat mensen vaak zelf heel goed weten wat de buurt nodig heeft om die te versterken. Ik ben er ook van overtuigd als mensen daar wat meer verantwoordelijkheid in krijgen, dat zelf mogen doen, hun ideeën voorop kunnen geven, dat dat ook een stuk vertrouwen geeft in elkaar en in de buurt en omgeving. Dus het heeft ook een win-win situatie.
0: Hoe verschilt dit inwonersbudget van eerdere regelingen, zoals het loket leefbaarheid?
2: Nou, het lijkt er wel een beetje op. Alleen het punt is dat daar vaak tijdelijk geld voor is. En wij dan in Oldham bijvoorbeeld Stilo. Deze kost is er voor 30 jaar. En er is per jaar 6 miljoen beschikbaar. Dus het kan langer. Het duurt gewoon veel langer.
0: Kijk. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan. En ik hoop dat veel mensen er gebruik van maken, want volgens mij vinden het allemaal fijn als de dorpen en wijken nog mooier en leefbaarder worden.
0: Kijk, dat is een mooie oproep. Dank u wel.

Eminem en Like Toy Soldiers. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan neemt Jan van Assema de presentatie over. En hij gaat het dan hebben over de eerste lichtjesvaart in Ter Apelkanaal en de Tour der Freundschaft Berlijn. Ja, en donderdag morgen hebben we natuurlijk ook nog de Hollandse Hitdag. Dus dan kun je ook lekker gaan luisteren van 10 tot 6. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ja, tot vrijdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 12 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je een sokker die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: In de bibliotheek van Vlagwedde wordt een bijeenkomst georganiseerd over het patiëntenportaal Mijn Ommelander van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. We spreken met Harma de Roo. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hallo.
1: Ja, het patiëntenportaal Mijn Ommelander.
2: Ja.
1: Dat heeft wat instructie nodig dus.
2: Ja, inderdaad. Ja, de zorg die gaat ook steeds meer, wordt ook steeds meer digitaal. Je kunt het misschien wel al vinden als je naar de dokter toe gaat. Je kunt alles online regelen. En zo ook bij het ziekenhuis.
1: Ja.
2: En via het patiëntenportaal kun je je afspraken inplannen. Je kunt je medisch dossier inzien. Uitslagen en afspraken inplannen. En ja, dat vergt nog wel wat kennis, inderdaad.
1: Ja, dat zal niet iedereen heel fijn vinden.
2: Nee, dat klopt. Nee, en dat snap ik ook heel goed. Die ontwikkeling gaat ook heel snel. En dan kun je zeggen van ja, waarom moet dat nou allemaal, die ontwikkelingen? Maar ik denk dat het ook wel voordelen heeft. Het is altijd bereikbaar. Je kunt altijd je uitslagen inzien. Je kunt afspraken inplannen. Het is altijd, digitaal dossier is altijd toegankelijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, en dat is telefonisch soms wel eens lastig natuurlijk.
2: Klopt, ja. Inderdaad. Of naar het ziekenhuis toe, dat is ook aan bepaalde tijden. Dus digitaal ben je eigenlijk altijd bereikbaar.
1: Ja.
2: En ik kan me voorstellen inderdaad dat daar nog wel hulp bij nodig is. En vandaar dat we ook iemand bereid hebben gevonden, een medewerker van Ommelander Ziekenhuis, om langs te komen en uitleg te geven over het patiëntenportaal.
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat is wel fijn. Hebben jullie daar ook wel signalen naar gehad, zeg maar? Dat mensen langskwamen en zoiets hadden van goh, hè, dat je daar eens een keer een praatje over maakte en dat je toch merkte van hé.
2: Ja, klopt. Ja, ja, want in Ter Apel, in de bibliotheek van Ter Apel en de bibliotheek van Bellingwolde, daar doe ik ook het IDO, informatiepunt digitale overheid. En er kwamen toch wel veel mensen met een vraag over het patiëntenportaal. En ik had daar zelf ook een vraag over. En ze hebben contact opgenomen met het ziekenhuis. En ze zeiden van ja, maar dan kunnen we toch beter een keer langskomen om daar informatie over te geven, als er zoveel mensen zijn.
1: Ja.
2: En ook dat de signalen ook bij hun binnenkomen, hè?

0: van dat er inderdaad vragen over zijn. En dus ja, zo hebben we elkaar eigenlijk op een hele mooie manier gevonden. Zodat ja, het ziekenhuis was ook echt bereid om daar ook informatie over te geven. En vandaar dat we dus 26 mei, dinsdagmiddag, in de bibliotheek van Vlagwedde daar een workshop over kunnen geven.
1: Ja. Moeten mensen zich daarvoor aanmelden?
0: Ja, graag. Ja, want er zijn een maximaal aantal deelnemers die mee kunnen doen. En ja, dat kan via de balie van de bibliotheek hier in Vlagwedde. Maar dat kan ook via de agenda van de Groningse bibliotheken.nl/agenda/Westerwolde.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Daar
0: ja.
1: kunnen mensen weer naar zoeken, ja. zeg maar. Op het moment. Ja, helemaal
0: ja.
1: duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Ja, want de wereld verdigitaliseert best wel eigenlijk, hè?
0: Ja, klopt. Ja, ja. En jij kunt zeggen, daar zitten voordelen aan, daar zitten nadelen aan. We hadden net ook al even het gesprek. De ontwikkeling van de AI gaat ook steeds ja. verder. Ja, je hebt verschillende chatbots. Je kunt met ChatGPT, je kunt met Claude en heel veel verschillende chatbots kun je mee informatie vergaren. En wat is nu eigenlijk echt en wat is nu eigenlijk nep? Dat is soms ja. wel heel lastig te onderscheiden. En vaak roept het ook wel een emotie bij ons op. Hè? Van, ja. Word ik nu voor de gek gehouden? Of is het nu wel echt? Ja. En ja, dan gaan we binnenkort in de bibliotheken gaan we daar ook workshops over geven. Hoe kun je nu herkennen of iets echt is of iets nep? En vooral om even stil te staan van wat doet het eigenlijk met mij? Welke emotie zit hierbij? En dat daar eigenlijk geen goed of fout aan is. Hè? Nee. Dat de herkenning al bij zichzelf is. Dat je even stilstaat van oké, ik zie hier, maar wat zie ik hier nu eigenlijk?
1: Ja.
0: En dat je het dan kunt plaatsen van oké, is helemaal prima. Ik zet het aan de kant. Of ik ga het in elk geval het besluit nemen om het niet te delen. Omdat ik niet zeker weet of het echt of nep is. En daar gaan we binnenkort een workshop over geven in de bibliotheken.
1: Ja, want ja. AI heeft het ook niet altijd goed, hè? Dus mensen denken wel eens van, ik zoek wat op. AI komt dan meestal, want dat is tegenwoordig zo. Die gaat als eerste antwoord geven.
0: Ja. Ja.
1: Ja, het klopt niet altijd.
0: Nee,
1: dat zijn wel van die dingen waar ook op gelet moet worden natuurlijk.
0: Ja, klopt, inderdaad. Ja. En dan ga je toch wel weer terug naar je eigen onderbuikgevoel. Van, volgens mij klopt er hier iets niet. En ja, en dat kan die digitale wereld nog niet. Die kan niet naar het onderbuikgevoel. Nee. Dat moet jij echt zelf doen. En vandaar ook van, dus sta even stil. Welke emotie heb ik hierbij? Let even op de details. Want AI kan nog niet, bijvoorbeeld de handen kan die nog niet helemaal goed ontwikkelen. En de plaatjes zijn vaak ook heel, heel gelikt. Hè? Je ziet geen rimpeltje, je ziet geen, geen handstructuur of wat dan ook. Dus heel vaak heb je dan ook wel zoiets van, ik weet het niet. Inderdaad, wat we zeggen van, inderdaad is koning Willem-Alexander inderdaad bij mij in de keuken om eten te koken. Of is het eigenlijk toch wel een plaatje van AI?
1: Ja, klopt. Je kan er hele leuke dingen mee doen.
0: Ja, ja,
1: maar je moet er ook gewoon heel voorzichtig mee zijn. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal.
0: Ja.
1: Nou, het is fijn dat de bibliotheken daar ook aandacht aan besteden.
0: Inderdaad. Ja, dat is ook een van de opdrachten van de bibliotheek om mensen digitaal te onderwijzen. En dat doen we op deze manier.
1: Ja, ja. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En de bijeenkomst van over het patiëntenportaal Mijn Ommelander is dus 26 mei.
0: Bibliotheek Vlagwedde om 3:30.
1: Hartstikke fijn.

0: just might. Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Van 15 tot en met 17 mei veranderen de straten van Vriescheloo in een paradijs voor liefhebbers van klassieke voertuigen. We spreken met Johan Achterhof. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, hoe is het idee ontstaan voor oldtimerdagen?
2: Nou, we hebben zelf een liefde voor oldtimers. Ja, en we hebben hier heel veel clubs samen met elkaar. Lekker ons wel leuk om het te doen. Om een evenement te organiseren.
1: Ja, en gaat het dan echt alleen om historische auto's?
2: Nee, eigenlijk alles wat een oldtimer is. Dus vrachtauto's, trekkers, bromfietsen, auto's, alles.
1: Wat kunnen bezoekers allemaal verwachten tijdens het evenement?
2: Nou, er zijn diverse demonstraties met oude DOS-machines en met oude tractoren. En er is voor kinderen vermerkt, er zijn een zandbak en kinderactiviteiten en springcursus. Ja, een beetje van alles wat.
1: Doen jullie dit vaker?
2: Ja, we hebben ook altijd de oldtimer dagen in Schilwolde. Dat doen we ook altijd.
1: Kijk.
2: Dus ik woon nou zelf woonachtig in Vriescheloo. Dus ja, dat leek het ons ook wel leuk om dat hier ook te doen. Zo is het idee een beetje ontstaan.
1: Heb je zelf ook een oldtimer? Of,
2: Ja, we hebben zelf een paar Unimogs.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Dus dan is die liefde ook wel groot, denk ik.
2: Die is zeer groot. Ja, we rijden zelf ook alle oldtimer evenementen langs. Om overal een beetje te kunnen zijn. Dus ja, dan wil je dat zelf ook wel een keer graag organiseren. Met diverse clubs is dat gelukkig gelukt.
1: Ja, en de toegang is gratis, heb ik begrepen.
2: Dat klopt. We hebben toegang. We willen het voor iedereen willen we graag toegankelijk hebben. Dus ook mensen met een bijna geen budget, om maar zo te zeggen, of weinig budget hebben, die willen we het ook graag gewoon aanbieden. Zodat iedereen er kan komen.
1: Wanneer gaat het beginnen, 15 mei?
2: Ja, we beginnen op vrijdagmorgen om 10:00. Dan is het terrein geopend. Dus dan mag iedereen langskomen kijken. En of iemand nog een oude auto heeft staan in de schuur of zo, is die ook van harte welkom. Of een oude trekker heeft staan, is ook van harte welkom. Ja, dus we zien er graag naar uit dat iedereen deze kant op komt naar Vriescheloo.
1: Ja, dus in principe hoef je je niet aan te melden mocht je een oldtimer hebben?
2: Het liefst hebben we dat wel. Dan kun je bijna via de website opgeven. Maar we zien er altijd graag naar uit dat er zoveel mogelijk mensen komen natuurlijk.
1: En welke website is dat?
2: Dat is noordoostgroningen.nl, oldtimer dagen.
1: Kijk, dat is wel even fijn om te horen natuurlijk. Dus als je nog een oldtimer thuis hebt, dan kun je gewoon je aanmelden en dan kun je langskomen van 15 tot en met 17 mei.
2: Klopt, helemaal geen probleem. En als er één dag wil komen, is het ook geen probleem. Alles is mogelijk.
1: Kijk, dat is hartstikke mooi om te horen.
2: Zolang het maar plezier is.
1: Kijk, dat is ook belangrijk. En hopen op mooi weer natuurlijk.
2: Zeker, ja hoor. Daar zien we wel graag naar uit.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Woningcorporatie Acanthus gaat het gras in het Harm Luppenspark in Finsterwolde niet meer maaien. Ook de gemeente Oldambt gaat dat voorlopig niet doen. Om het park netjes te houden gaan de bewoners zelf het onderhoud betalen. Ans Sprik van de werkgroep Verzetsbuurt Finsterwolde zegt dat ze een groenbedrijf hebben ingeschakeld om het gras te maaien. Met goed fatsoen kun je geen kinderen meer laten spelen. De afspraak was, of is, dat de Acanthus het park netjes houdt en dat staat zelfs op papier. Vanaf gisteren kunnen bewoners uit het aardbevingsgebied in Groningen geld aanvragen om hun dorp of wijk een oppepper te geven. Dat kan tot een maximumbedrag van 10.000 euro. Deze mogelijkheid is een nieuwe maatregel uit de sociale agenda van Nijbegun. Iedere inwoner van de provincie Groningen of de Drentse gemeenten Tinalo, Noordenveld en A. en Unze mag het zogenoemde inwonersbudget aanvragen bij het samenwerkingsverband Noord-Nederland. De regeling vervangt het bestaande loket leefbaarheid van het Nationaal Programma Groningen NPG. In het najaar van 2026 zullen er inloopbijeenkomsten worden georganiseerd over de grondwaterwinningen in deze regio. Eind 2022 heeft de provincie na uitgebreid onderzoek 4 mogelijke gebieden gekozen waar in de toekomst grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken. In onze regio worden Zuidoost-Groningen, Bellingwolde en Veendam genoemd. Om deze gebieden officieel te kunnen vastleggen in de provinciale omgevingsverordening wordt een verplicht onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plan voor onder andere het milieu. In deze procedure wordt onder andere gekeken naar de milieueffecten van verschillende winningshoeveelheden per zoekgebied en worden de effecten van de beschermingsregels in beeld gebracht. Binnen 5 jaar gaat het centrum van Ter Apel een gedaantewisseling ondergaan. Die ingreep moet ervoor zorgen dat het weer een aantrekkelijk gebied wordt om te winkelen. De kosten van die aanpak van het centrum zijn nog niet exact bekend. CDA-wethouder Jan Kuper denkt dat dat om een bedrag zal gaan tussen de 6 en 8 miljoen euro. 1,5 miljoen euro, het eerste bedrag die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft betaald aan de gemeente voor een te vol aanmeldcentrum, is al in de voorbereiding van de plannen gestoken. Wethouder Kuper verwacht dat een deel van de 5 miljoen die onlangs is overgemaakt naar deze grote opknapbeurt gaat. Daar moet de gemeenteraad nog een besluit over nemen, zegt de wethouder. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt een onbestendige dag, want een groot lage drukgebied ligt op zee en de lucht is daardoor erg onstabiel geworden. Er is vanochtend al kans op een flinke bui en daar kan ook al onweer tussen zitten. Vanmiddag neemt de kans op een enkele bui nog toe, met het risico voor een felle regenbui of ook een bui met onweer. Natuurlijk zijn er op dit soort dagen ook mooie opklaringen met een felle zon, maar het is koud met een maximumtemperatuur rond 12 graden. Vanavond en vannacht blijven er verspreid enkele buien voorkomen, maar de kans op onweer neemt af. Het wordt ook weer koud, minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgenochtend is er nog een goede kans op het regen. In de middag wordt het droger en dan komen er vanuit het noordwesten opnieuw brede opklaringen. Maximum ook morgen rond 12 graden. De opklaringen van morgen is geen voorteken voor mooi weer, want vrijdag is er een noordwestenwind en die geeft weer meer buien. In het weekend is het weer iets beter, want dan zijn er opklaringen met soms nog een kleine bui. Maar niet veel wind en vanaf zondag langzaam wat hogere temperaturen.

0: Op Groningen 1 houd je op de hoogte.
1: De verkeersveiligheid op de hoofdweg in Bellingwolde blijft inwoners en politiek bezighouden. We spreken met Annette Boman van de BBB Westerwolde. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, de BBB Westerwolde heeft een brief ingezonden. Wat was de directe aanleiding om dit te doen?
2: Nou, de directe aanleiding waren toch wel signalen van bewoners via aanspreken, maar ook via social media, zeg maar, dat daar toch wel klachten werden geuit over de staat van de hoofdweg. En zodoende hebben wij ook deze schriftelijke vragen ingediend.
1: Ja, want welke signalen, waar gaat het dan precies over?
2: Nou, het gaat veel over de slechte staat. De weg zit vol met kuilen en bulten waar ook regen in blijft staan. Door die slechte staat heb je ook best veel overlast als gebruiker, maar ook als aanwonende, zeg maar, met trillingen en geluidsoverlast.
1: Ja, en vinden jullie dan dat de gemeente eigenlijk tot nu toe onvoldoende heeft gehandeld?
2: Nou ja, de gemeente, er zijn natuurlijk wel wat herstelwerkzaamheden geweest en inspectiewerkzaamheden, maar waar wij een beetje mee zitten is dat de klachten van de bewoners eigenlijk niet echt gehoord worden. En dat vinden wij eigenlijk wel heel belangrijk, dat dat ten eerste gebeurt.
1: Ja, want waarom gebeurt dat dan niet?
2: Ja, of dat iets met de communicatie heeft te maken. De desbetreffende ambtenaar die dit moet beantwoorden, of die dit wel doet of niet. Daar hebben wij dus deze vragen over gesteld.
1: Ja, en wat verwachten jullie nu concreet van het college eigenlijk? Op korte termijn ook? Ja, als het gaat om onderzoek of onderhoud, herstel?
2: Nou ja, wij willen graag dat onze vragen beantwoord worden. En dat de gemeente ook goed aangeeft hoeveel klachten en correspondentie er is geweest. En hoe zij deze hebben afgehandeld. En of zij naar aanleiding van deze klachten daar ook wat van ondernemen. Dus of zij ook inspectie gaan doen. Of dat ze de bewoners gaan aanhoren van hoe zit het nu eigenlijk. Nou ja, in elk geval dat ze iets van actie ondernemen.
1: Heeft het ook te maken met een onderhoudsbeleid eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk. Kijk, de hoofdweg Bellingwolde is natuurlijk een beschermd dorpsgezicht. Het is een weg die al een hele rijke historie kent. Het is een lange weg van 4 kilometer. Er ligt de riolering onder. Het is een kostenplaatje als dit aangepakt moet worden.
1: Ja. Ja, maar wel een belangrijke dus.
2: Wel een belangrijke, want de hoofdweg is natuurlijk een lange weg die hele kernen van Bellingwolde met elkaar verbindt. Waar veel gebruik van wordt gemaakt door aanwonenden, maar ook door mensen die elders in Bellingwolde moeten zijn. Door agrariërs, door kinderen die naar school gaan. Toeristen. Hoofdweg Bellingwolde staat heel erg goed bekend bij toeristen. Dus het is wel een weg die heel belangrijk is voor Bellingwolde.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. Heeft u enig idee wanneer dit behandeld gaat worden?
2: Nou ja, we hebben schriftelijke vragen gesteld. Daar heeft het college een tijdsbestek over om daarop te antwoorden. Dus wij wachten af tot deze vragen beantwoord worden. En dan gaan we kijken of we hier iets verder mee kunnen.
1: Ja, ja. Nou, duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we zullen het vast gaan horen, denk ik.
2: Ja, we houden een vinger aan de pols. En als er inwoners zijn, laat je horen. En kijk, we kunnen natuurlijk niks beloven, maar we kunnen wel proberen om dit op de agenda te blijven houden.
1: Kijk, dat is hartstikke belangrijk. Ontzettend bedankt.
2: Ook jullie ook bedankt.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het nieuwe inwonersbudget Nijbegun is geopend. We spreken met burgemeester Cora Iefkes-Sikkema. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat houdt het inwonersbudget van Nijbegun precies in?
2: Nou, wij hebben vanuit Nijbegun een hele agenda. Dat heet een sociale agenda. En om tot een mooi programma te komen, hebben we met ontzettend veel mensen gesproken. En heel veel inwoners uit Noord-Nederland, of uit Groningen en Noord-Drenthe, gaven aan van, goh, om de leefbaarheid in onze dorpen te versterken en de sociale samenhang te versterken, hebben we zelf hele goede ideeën. Heb daar ook vertrouwen in. En dit budget is voor allerlei ideeën in buurten, in wijken, in dorpen, tot 10.000 euro als mensen een goed idee hebben om de leefbaarheid te versterken of sociale contacten te versterken.
1: Ja, en kan echt iedere inwoner een aanvraag doen?
2: Ja, inwoners kunnen aanvraag doen of stichtingen, organisaties, als ze een idee hebben om de leefbaarheid te verbeteren. En dat kan een gezamenlijke moestuin zijn. Het kan ook het kan van alles zijn waarvan iemand denkt, hé, maar dat heeft onze wijk of buurt nodig om de leefbaarheid te verbeteren. Dan kan iedereen daarna aanvraag indienen.
1: En hoe hoog mag het bedrag zijn waarvoor inwoners een aanvraag kunnen indienen?
2: Nou, dat kan van 1 euro tot 10.000 euro.
1: Ja, dat kan dus van alles zijn.
2: Ja. Zeker, zeker. En natuurlijk moet er wel uitgelegd worden wat mensen voor ideeën hebben. En er moet ook draagvlak voor zijn. Dus het is niet zo, het lijkt mij leuk dat iets voor mij gebeurt, maar dat blijkt dat mensen uit de straat of de buurt of de omgeving zoiets hebben. Dat het breed gedeeld wordt, dat moet je laten zien. Het mag ook niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Dus het is echt zonder winstoogmerk voor de eigen buurt of omgeving.
1: Ja, want daar wordt dus ook echt op gelet, zeg maar, bij het beoordelen van een idee of initiatief.
2: Zeker. Niet commercieel, ook niet ideologisch. Hè. Dus niet voor een politieke partij of voor een religieuze organisatie. Het moet natuurlijk ook passen binnen de regels die er zijn in de wetten of in de gemeentelijke regels.
1: En is het aanvragen ingewikkeld of is dat bewust laagdrempelig gehouden?
2: Nou, dat proberen we zo laagdrempelig te doen. Dat via Nijbegun, als mensen daarop zoeken, kun je een site vinden hoe je een aanvraag kunt doen. En dat kan via SNN. En we willen het zo makkelijk mogelijk maken. Dus ook niet heel veel formulieren invullen. Wel even, wat is het plannetje? Wat zijn de kosten? Het moet ook nog gebeuren. Dus niet met terugwerkende kracht van toen heb ik dat gedaan, wil ik nu nog even subsidie voor. Dus het moet nog gaan plaatsvinden. En dan zou ik zeggen, probeer het. En wie weet, lukt het.
1: Ja, waarom is het zo belangrijk dat inwoners zelf met plannen komen voor hun buurt?
2: Nou, dat bleek dus ook uit al die gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd. Dat mensen vaak zelf heel goed weten wat de buurt nodig heeft om die te versterken. Ik ben er ook van overtuigd als mensen daar wat meer verantwoordelijkheid in krijgen, dat zelf mogen doen, hun ideeën voorop kunnen geven, dat dat ook een stuk vertrouwen geeft in elkaar en in de buurt en omgeving. Dus het heeft ook een win-win situatie.
1: Hoe verschilt dit inwonersbudget van eerdere regelingen, zoals het loket leefbaarheid?
2: Nou, het lijkt er wel een beetje op. Alleen het punt is dat daar vaak tijdelijk geld voor is. En wij dan in Rotterdam bijvoorbeeld Stilo. Deze kost is er voor 30 jaar. En er is per jaar 6 miljoen beschikbaar. Dus het kan langer. Het duurt gewoon veel langer.
1: Kijk. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan. En ik hoop dat veel mensen er gebruik van maken, want volgens mij vinden het allemaal fijn als de dorpen en wijken nog mooier en leefbaarder worden.
1: Kijk, dat is een mooie oproep. Dank u wel.
0: Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur. Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1:00. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

Afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien.

0: Het is nu 3:00.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Weel zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met daaronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. Koop je jouw nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement, dan krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek Mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: Je gaat
0: gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.

afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan.
0: herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.

afgelopen jaar heeft de politie ruim 2300 verboden wapens in beslag genomen. Deze wapens waren in het bezit van minderjarigen. Het ging vooral om steekwapens, maar ook om vuurwapens of onderdelen daarvan. De politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, want het gaat hier om een recordaantal. In 2022 ging het nog om 1800 wapens, vorig jaar waren het er maar liefst 500 meer. De politie denkt dat het wapenbezit onder jongeren vooral komt door de online wereld, want daar vinden veel dreigingen plaats. Telecomprovider Odido is niet van plan klanten te compenseren na de cyberaanval die in februari plaatsvond en waardoor de klantgegevens van miljoenen op straat kwamen te liggen. Volgens een Odido-topman is niet vastgesteld dat het bedrijf regels heeft overtreden. Hij zegt ook dat de hack van Shiny Hunters geen normale aanval was. De hackersgroep wilde losgeld, maar Odido betaalde niet. Het bedrijf vindt dat criminelen niet beloond moeten worden voor criminele activiteiten. Vanmorgen zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen die in het gemeentehuis van Weidemeren worden opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie waar in totaal 70 mensen worden ondergebracht. De afgelopen weken kwam er veel verzet tegen deze opvang omdat de gemeente de bewoners kort van tevoren informeerde. Dit leidde tot demonstraties, rellen en vernielingen. In Loosdrecht is een team van 6 wijkverbinders in het leven geroepen die door de wijk lopen om verhalen en signalen op te vangen. In Israël heeft het parlement de oprichting van een tribunaal goedgekeurd waar Palestijnen die verdacht worden van deelname aan de aanvallen op 7 oktober 2023 berecht zullen worden. Dit tribunaal heeft de bevoegdheid de doodstraf op te leggen. Momenteel zitten nog zo'n 400 mensen vast die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanvallen die door Hamas geleid werden. Bij die aanvallen kwamen ruim 1000 mensen om het leven. Het is de bedoeling dat de processen publiekelijk toegankelijk worden. Het weer. In het westen kan een bui vallen, verder af en toe ook wat zon. Bij een matige westenwind is het 13 graden. Aan de kust kan het stevig waaien.

0: Het is nu 5:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek.
0: Ich bin Andymeister.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. Woningcorporatie Acanthus gaat het gras in het Harm Luppenspark in Finsterwolde niet meer maaien. Ook de gemeente Oldambt gaat dat voorlopig niet doen. Om het park netjes te houden gaan de bewoners zelf het onderhoud betalen. Hans Sprik van de werkgroep Verzetsbuurt Finsterwolde zegt dat ze een groenbedrijf hebben ingeschakeld om het gras te maaien. Met goed fatsoen kun je geen kinderen meer laten spelen. De afspraak was of is dat de Acanthus het park netjes houdt en dat staat zelfs op papier. Vanaf gisteren kunnen bewoners uit het aardbevingsgebied in Groningen geld aanvragen om hun dorp of wijk een oppepper te geven. Het kan tot een maximumbedrag van 10.000 euro. Deze mogelijkheid is een nieuwe maatregel uit de sociale agenda van Nijbegun. Ieder inwoner van de provincie Groningen of de Drentse gemeenten Tinalo, Noordenveld en A. en Unze mag het zogenoemde inwonersbudget aanvragen bij het samenwerkingsverband Noord-Nederland. De regeling vervangt het bestaande loket leefbaarheid van het Nationaal Programma Groningen NPG. In het najaar van 2026 zullen er inloopbijeenkomsten worden georganiseerd over de grondwaterwinningen in deze regio. Eind 2022 heeft de provincie na uitgebreid onderzoek 4 mogelijke gebieden gekozen waar in de toekomst grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken. In onze regio worden Zuidoost-Groningen, Bellingwolde en Veendam genoemd. Om deze gebieden officieel te kunnen vastleggen in de provinciale omgevingsverordening wordt een verplicht onderzoek gedaan naar de gevolgen van het plan voor onder andere het milieu. In deze procedure wordt onder andere gekeken naar de milieueffecten van verschillende winningshoeveelheden per zoekgebied en worden de effecten van de beschermingsregels in beeld gebracht. Binnen 5 jaar gaat het centrum van Ter Apel een gedaantewisseling ondergaan. Die ingreep moet ervoor zorgen dat het weer een aantrekkelijk gebied wordt om te winkelen. De kosten van die aanpak van het centrum zijn nog niet exact bekend. CDA-wethouder Jan Kuper denkt dat dat om een bedrag zal gaan tussen de 6 en 8 miljoen euro. 1,5 miljoen euro, het eerste bedrag die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft betaald aan de gemeente voor een te vol aanmeldcentrum, is al in de voorbereiding van de plannen gestoken. Wethouder Kuper verwacht dat een deel van de 5 miljoen die onlangs is overgemaakt naar deze grote opknapbeurt gaat. Daar moet de gemeenteraad nog een besluit over nemen, zegt de wethouder. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt een onbestendige dag, want een groot lage drukgebied ligt op zee en de lucht is daardoor erg onstabiel geworden. Er is vanochtend al kans op een flinke bui en daar kan ook al onweer tussen zitten. Vanmiddag neemt de kans op een enkele bui nog toe, met het risico voor een felle regenbui of ook een bui met onweer. Natuurlijk zijn er op dit soort dagen ook mooie opklaringen met een felle zon, maar het is koud met een maximumtemperatuur rond 12 graden. Vanavond en vannacht blijven er verspreid enkele buien voorkomen, maar de kans op onweer neemt af. Het wordt ook weer koud, minimumtemperatuur rond 5 graden. Morgenochtend is er nog een goede kans op het regen. In de middag wordt het droger en dan komen er vanuit het noordwesten opnieuw brede opklaringen. Maximum ook morgen rond 12 graden.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
4: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
5: Twee charmante dames, beste luisteraars. En dat zijn Annette Bakker en Fanny Lieg. En zij zijn allebei van De Zonnebloem. Beide dames hebben dus iets gemeenschappelijks. De Zonnebloem. Dat is een organisatie die al jarenlang bestaat en er ook staat. Ieder jaar zijn er weer opnieuw mensen die het niet zo goed treffen in het leven, die zijn te gast bij De Zonnebloem. En die organisatie doet er van alles aan om het leven van deze mensen weer een aantal mooie dagen te bezorgen. We zijn benieuwd naar het levensverhaal van beide dames en zeker ook naar het verhaal en ook het levensverhaal van De Zonnebloem. Wat doet die ertoe? En hoe doen zij het? Is het nou voor jong en is het alleen voor oud? Nou, de tijd is gekomen om ons geheugen weer eens op te frissen met informatie over De Zonnebloem. Annette en Fanny, van harte welkom hier in de studio.
6: Dankjewel.
5: Nou, fijn dat jullie er zijn. We hebben al zo lang gedacht, we moeten een keer mensen van De Zonnebloem uitnodigen. En iedere keer was het weer anders. Maar jullie zijn er en ik ben er heel blij mee, want De Zonnebloem is toch wel een hele mooie organisatie.
6: Ja, zeker weten.
5: Ja. Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar Annette, jij hebt een voorwerp meegebracht. Iets wat bij jou past. En ik zie het hier staan, maar jij mag het gaan vertellen wat het is.
6: Ja, nou, je hebt gevraagd van neem iets mee wat heel dierbaar voor je is. En dat is een wijnglas. En daar staat op een boerderijtje. Daar zijn mijn vader en moeder ooit begonnen. En daar zijn al onze 9 kinderen van mijn vader en moeder geboren. Mijn vader is in 1956 verhuisd naar de Noordoostpolder. En ondertussen was mijn moeder overleden. En toen hij 60 jaar werd, toen heb ik dit, of eigenlijk 2 glazen voor hem laten maken met de boerderij erop van ons ouderlijk huis. Nou, toen hij het zag en ik het hem gaf, toen werd hij helemaal bleek en hij moest eigenlijk bijna huilen. Het enigste wat hij kon zeggen, ons oude huis. Nou, toen hebben we afgesproken, als hij er ooit niet meer is, dat ik het beide glazen weer terugkrijg. En sinds 56 jaar heb ik ze al.
5: Zo lang al?
6: Ja. Ze staan bij mij in de kast. We hebben er nog nooit uit gedronken. Hij waarschijnlijk ook niet. Maar dat is mij heel dierbaar.
5: Dat is ook een heel mooi verhaal wat erachter zit.
6: Ja, vond ik zelf ook. Want ik moest natuurlijk even nadenken van wat is mij dierbaar.
5: Ja.
6: Nou, mijn gezin is me natuurlijk ook heel dierbaar. Maar ik kan het moeilijk meenemen.
5: Nee, dat is een beetje moeilijk, hè?
6: Ja, maar dit is wel iets wat ik nooit weg zal geven. En goed, wat later mijn kinderen daarmee gaan doen, dat zien we dan wel weer.
5: Ja,
6: maar
5: dat,
6: ja, ik vind het heel mooi.
5: Ja, dat bepalen de erfgenamen.
6: Zo is het, ja.
5: Ferry, heb jij ook iets dierbaars? We hebben niks meegebracht, want
6: nee, wist
5: had ik ook niet aan jou gevraagd.
6: Nee, wist ik ook
5: maar,
6: niet.
5: Maar jij hebt beslist ook iets dierbaars wat bij jou hoog in het geheugen zit.
6: Ja, dat heb ik wel.
5: Vertel eens.
6: Ik heb een hele mooie medaille van mijn vader. Mijn vader die toen de autoloze zondag, heeft een fietsclub opgericht. En toen zijn ze die autoloze zondag, met geloof ik 100 personen, hebben ze een fietstocht gemaakt. En daar is die fietstocht ook uit voortgegaan. En later heeft hij een medaille gekregen. En die is van 1864. En die heb ik thuis. Van mijn broer wou hem niet, mijn zus wou hem niet. En ik heb het laatst met mijn zus erover gehad. Ik zeg, van, vind je het goed als ik het aan het Winschoten Stadsjournaal doe? En dat vond ze goed. Dus ik ga naar Ruibeen en dan breng ik hem heen. En er zit een verhaal bij.
5: Ah, oh, dat is wel heel mooi.
6: Ja,
5: ja.
6: Van de oud-Winschoten. Ik ben daar ook lid van.
5: Ja?
6: En ik ga je schenking in doen. Nou, dit is een heel oude, dus ik vind dat mooi. Van anders wordt hij weggegooid misschien.
5: Ja. Ja, dat is wel heel erg mooi. Ik denk dat ze best beslist blij mee zullen zijn.
6: Ja, ja, ik heb er al met Ruibeen over gehad. Hij zei, er zit ook een mooi verhaal bij. En ja, breng hem maar.
5: Ja, ja, maar dat is al lang geleden, de autoloze zondagen.
6: Ja, ja.
5: Was in november 1973 daaromtrent?
6: Volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja. 273, ja. Ja. En daar is ook een hele grote foto van. En die heb ik ook thuis. Ja.
5: Ja.
6: Ja.
5: Het waren nog eens tijden.
6: Ja.
5: U hebt het allebei mee. Of, wij zouden jij zeggen, hè? Jullie hebben het alle twee meegemaakt.
6: Ja.
5: Die tijd.
6: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, we zijn wel van die leeftijd. Ja.
5: Maar dat mag ook, hè? Jullie doen er nog toe, want anders waren jullie geen lid en vrijwilligers bij de Zonnebloem.
6: Nee.
5: Toch?
6: Nee.
5: Nou, dat zijn hele mooie verhalen die jullie nu al verteld hebben. Lid van de Zonnebloem allebei. Al lang lid van de Zonnebloem?
6: Ik ben sinds 2000, volgens mij sinds 2002 of 2001.
5: Ja, ah ja.
6: Ja, en ik ben 2010, 16 jaar. Goed, 16 jaar.
5: Ja. En hoe kwam je erbij om er lid van te worden?
6: Nou, ik was bij de Vrouwen van Nu geweest. En daar stopte ik, ook in het bestuur. En toen dacht ik, ja, ik moet toch iets doen. En ik was al met pensioen. Dus toen dacht ik van, ja, Zonnebloem ligt mij wel, want ik kom wel uit de zorg. Dus ik denk, nou, ga maar eens even vragen. Nou ja, toen zat ik al heel gauw.
5: Ja, precies.
6: Ja, intake gedaan door iemand en ik kom er maar bij. Ze konden mensen gebruiken.
5: Ja, ja.
6: Dus het was meer uit het oogpunt van dat ik iets voor een ander kon doen, weer een beetje zorg.
5: Ja, ja. Dus, ja. Ja. En dat was toen vrouwen van u hier gestopt zijn?
6: De vrouw van u was er nog wel,
5: ja.
6: Maar ik was wel uit het bestuur en ik was ook gestopt als lid.
5: Ah, zo ja. Ja.
6: Dus
5: ja.
6: Toen had ik, ja, ik geloof dat ik al wel bij de Zonnebloem was, ja. Gewoon als lid, maar niet een bestuursfunctie of zulke soort dingen. Want ik dacht, ja, ik wil geen twee dingen tegelijk doen.
5: Ja.
6: En toen ben ik dus wel gelijk ook in het bestuur gekomen.
5: Ja. Nou.
6: Ik zit er nog in.
5: Nou, ja. Oh, kijk, daar gaan we zo meteen over hebben.
6: Mag vast niet meer.
5: Dat weet ik niet. Goed, we gaan luisteren naar het eerste muzieknummer. Annette heeft de keuzes gemaakt voor de muziek. Ik heb begrepen dat Fanny die keuze ook ondersteunt.
7: Ja hoor.
5: Want jij vindt deze nummers ook mooi,
7: ja,
5: heb ik begrepen.
7: Ja,
5: nou,
7: ja,
5: Annette,
7: heel leuk.
5: Vertel, welk nummer gaat het worden?
6: Ja, het eerste liedje is van Dick van Altenaar. Nou, vind ik een geweldige zanger. En ik vind het vele kleuren jas, vind ik erg mooi.
5: Ja, en waarom juist dit nummer?
6: Ja, ik weet niet, het doet me altijd wat. Dan zie ik weer de kinderen van vroeger met een jasje, mijn eerst gemaakte jasje. Heb ik zelf ook gehad. Werd gemaakt uit de grote jas van mijn zussen. Ik was 11 toen, denk ik, mijn eerste gekochte jas kreeg. Dus als ik dat liedje hoor, vind ik het gewoon heel leuk.
7: Ja.
6: En dan denk ik van, hey, ja, zo was het vroeger.
7: Ja, precies.
6: Zo ging het.
7: Nou, ja. We gaan naar luisteren naar Dick van Altena. Vele kleuren jas. Ja.

0: mijn vele kleuren jas. Ik denk zeker dat heel veel mensen dit nummer niet kennen.
1: Nee, het zou kunnen, ja. Maar het staat wel op de cd en hij, ja. Hij zingt het waarschijnlijk ook wel bij het optreden van hemzelf. Want hij zit ook nog in een andere band.
0: Ja.
1: Dus
0: heel mooi.
1: Ja, het is een heel mooi lied.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
1: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
0: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
2: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zo slecht weer is.
0: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Jazz Time met Henk Ottevanger.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer Cordian Chick uit 1973. We hoorden de band van trombonist Peter Herbolzheimer. In de trompetsectie zat onder andere Rick Kiever. Rick Kiever was een Amerikaanse trompetist die het grootste deel van zijn leven woonde en werkte in Duitsland. Hij begon zijn carrière bij de big band van Maynard Ferguson. Midden jaren 60 werd hij lid van het orkest van Max Greger. Later speelde hij bij Kurt Edelhagen en James Last. Ook was hij een permanent lid van de WDR Big Bands. Hij trad ook op met de Clark Bolans Big Bands. Rick Kiever overleed op 2 maart jongstleden en werd 85 jaar oud. Spike Wilner is een Amerikaanse jazzpianist. Als kind werd hij beïnvloed door de ragtime nadat hij een film over het leven van Scott Joplin had gezien. Na zijn schooltijd studeerde hij jazz en eigentijdse muziek onder leiding van Arnie Lawrence. Hij toerde met Artie Shaw, Glenn Miller Band en Maynard Ferguson. Hij trad verder op met Dave Liebman, Arnold Coleman, Barry Harris en Kenny Barron onder andere. We horen uit 2023 Lullaby of the Leaves. Spike Wilner, piano, Paul Gill, bas en Anthony Panciotti, drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Spike Wilner. Chico Hamilton was een Amerikaanse jazzdrummer en bandleider. Hij speelde bij Lester Young, Jerry Mulligan, Count Basie en Lena Horne. In de jaren 50 formeerde hij zijn jazzbands en speelde cool jazz, post-bop en jazz fusion. Ook speelde hij met Charles Mingus, Dexter Gordon en Buddy Collette. Hij overleed in 2013 en werd 92 jaar oud. We draaien uit 1966 voor Mods Only. Arnie Lawrence, alt sax, Lady Coryell, gitaar, Archie Shepp, piano, George Bohannon, trombone, Richard Davis, bas en Chico Hamilton, drums.

Het sextet van Chico Hamilton speelde For Mods Only. Bob Berg was een Amerikaanse jazzsaxofonist. Hij ging op 13-jarige leeftijd sax spelen. Hij werd beïnvloed door John Coltrane. Hij speelde bij Horace Silver, Cedar Walton en Miles Davis en trad verder op met Mike Stern, Chick Corea, Steve Gadd en Eddie Gomez. Zijn spel is een synthese van rhythm en blues, intellectuele vrijheid en soul. In 2002 werden hij en zijn vrouw gedood door een cementwagen die op het gladde wegdek slipte. Hij werd 51 jaar oud. We draaien uit 1990 The Promise. Bob Berg, tenorsax, Wolfgang Mutspiel, gitaar, Richie Bayrach, piano, John Patitucci, bas en Peter Erskine, drums.

hoorden Bob Burg en Wolfgang Mutspiel in het nummer The Promise. Horace Tapscott was een Amerikaanse jazzpianist en componist. Hij vormde in 1961 de Pan of African People Orchestra. Op 9-jarige leeftijd speelde hij piano en trombone. Als tiener speelde hij bij Frank Morgan, Don Cherry en Billy Higgins. Na zijn diensttijd speelde hij trombone bij Lionel Hampton. Hij speelde in de jaren 60 met Buds Morris, David Murray, Jimmy Woods, Lou Blackburn en Sonny Chris onder meer. Hij overleed in 1999 en werd 64 jaar oud. We horen uit 1979 Akirfa, Horace Tapscott, piano, Art Davis, bas en Roy Haynes, drums.

Het trio van Horace Tapscott speelde Akirva. Hank Mobley was een Amerikaanse tenorsaxofonist. Hij werd door Leonard Feather de middelgewicht kampioen van de tenorsaxofonisten genoemd. Hij werd ook de meest ondergewaardeerde muzikus van de bebop genoemd. Hij speelde bij Dizzy Gillespie, Max Roach, Art Blakey, Horace Silver en vele anderen. Hij stierf in 1986 op 55-jarige leeftijd aan longkanker. We draaien uit 1953 Keen and Peachy. Hank Mobley, tenorsax, Benny Green, trombone, Walter Davis Jr., piano, Jimmy Schenk, bas en Charlie Persip, drums.

Keen and Peachy werd gespeeld door het quintet van Hank Mobley. Caspare Passini is een Italiaanse jazz-saxofonist met een bebop-achtergrond. Hij werkte met de beste Italiaanse jazzmuzici en diverse internationale sterren uit de VS. Hij is een liefhebber van het geluid van Art Pepper. We eindigen met het nummer Patricia uit 2013. Caspare Passini, alt-sax, George Cables, piano, Essiet O'Connor, Essiet bas en Carl Burnett, drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: tot na het nieuws van 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.